Oh me, oh my, goodbye, hoorde de groep Champagne. Dat was in 1979 en het staat allemaal op de CD Rollerball. Ja, en dan had ik eigenlijk een tune moeten hebben natuurlijk, die dan op een gegeven moment dit alles invult en aanvult, zeg maar zo. Oh, deze al. Waar is hij aan gebleven? Beetje achtergebleven. Achtergebleven was hij. Ja, dat was het. Goed, welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. Ik denk dat blijft jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe doen uit de huidige eeuw. En we draaien alles tussen 1939 en 2099 in. Veel muziek, heel veel plaatjes die uit heel veel jaren komen. Je kan geloof ik teruggaan tot iets van 150 jaar, maar dat gaan we niet doen natuurlijk. 1895 was de eerste plaat die ik ook in mijn database heb staan. Die kan draaien, maar die klinkt niet zo leuk. Een beetje beknepen en ruiserig en krakend. Muziek uit 1984 van Everything But The Girl. Is It's And Everyone.

Everything But a Girl en Each and Everyone was de plaat die hoorde in 1984 alweer. Muziek uit 2024, lekker recent, maar ja, min of meer, Celeste Da Vinci en Quello Cevaro.

Ja, voordat je gaat twijfelen, Celeste Da Vinci is een Nederlandse zangeres uit Gelderland. En ons, het geheime vocale kanon dat we hebben, wat we niet voldoende horen eigenlijk op radioprogramma's, maar in ieder geval, ze is onwijs goed. Celle Cavara hoorden wij van haar uit 2024. Muziek van Françoise Hardy, 1967, hier is L'Amitié.

François Hardy in 1967, L'Amitié, in mijn allerbeste Frans. Muziek van Nicky French in 2023, hier is Love Games.

Tweemaal Nicky Friends, als eerste Love Games in 2023. Uit 1995 hoorden wij Total Eclipse of the Heart. Muziek nu van de Midnight Dinosounds. We gaan luisteren naar Sand in My Shoes.

0: De treinschrijf is voor Morte Mia. En dit keer met Federica Lana. Ga luisteren naar Running Up That Hill.
1: Cindy. Peter Timmerman.

Champagne in 1971 en de Roller Bull in 1979, waren ook de Dolly Dots bezig met het rollen van dingen. Roller Skating.

De Dolly Dots in 1979 en They Are Roller Skating. En dan wel op de dingetjes blijven staan en niet omvallen ermee. Hey, we gaan de muziek draaien van Victoria Eamon. Dat is een dame uit Nederland. En how does she do it? Nou ja, met haar stembanden denk ik.

How does he do it now? Op deze manier dus. Victoria Eamon hoorden wij in 2025. We blijven in dat jaar hangen. Doen we met Stephanie. En dans Alexis dans.

Stephanie was dat in 2025. Dans Alexis Dans. We gaan een plaat draaien van Danny Cardo. Komt uit 1973. Stond hij in de top 40 met Oh Eliza.

het had iets spannender gekund. Dat was een klein beetje saai, vond ik eigenlijk. Een heel veel herhaling. Maar goed, Danny Cardo in 1973. We hebben toch eens een keertje gehoord met O.E. Liza. Dit is Goa.

sit down and close your eyes.

Het was augustus 2024. Goa trad op de ronden van de Keukenhof. Op het Castlefest Festival. Voor een slordige, denk 30.000 mensen dat daar toe voor het podium stonden. In totaal 40.000 die er op het velden rondliepen. Groot succes voor deze groep die ook een bijzondere performance bracht. Wat we vanuit de lucht hebben kunnen bekijken. En dat was adembenemend mooi. Muziek van Priscilla Hernandez. Zij brengt ons het Nationaal Anthem van de Ukraine.

En voor de duidelijkheid, Priscilla Hernandez komt uit Noord-Spanje. Dit is Tone Damli. Komt uit Noorwegen, the winner of a losing game.

Tone Dumley en de winner of a losing game uit 2013, de zangeres uit Noorwegen. Dit is Piotr Zilber en Witte Rozen.

Lekker radio begonnen met Barbara Streisand samen met Neil Diamond en een nummer uit 1978. You Don't Bring Me Flowers. We gaan verder met The Tipsy Girls. Jawel, en die hebben een nieuwe. Relatief nieuwe. Baby, one more time. Wat? Ja, dan vraag ik me altijd af. Wat was ze dan bedoeld? Nou, oké, vertel het dan maar.

Knalboom uit Jeroen van der Boom, lieveling. Uit 2017, zo lang geleden. Ja, zo lang geleden, inderdaad. Het is nog veel ouder. Ja, ik durf het wel. Oké. Okay. We gaan luisteren naar de Imperials. Ken je deze nog? Ze vragen zich af, who's gonna love you?

loze beloftes. Ik denk het wel van de Imperials. Who's gonna love you? Ach, wat een leuk nummer. Hè? Het was wel swingend, toch? Dekker Radio, daar luister je naar. Met over swingend gesproken. Ashton Gardner Duncan. Een Engels gezelschap.

0: Dat nummer van Ashton Gardner en Dyke, hè? Uit 1971. Oh, 800 jaar geleden. Ja. The Resurrection Shuffle. Zo. Nou, ze gaan gauw de studio uit, hoor je dat? Ze hebben een beetje haast gekregen. Ik heb Yasha voor je, dat is wel een recent hoor. En die heet Nachtzuster, ik ben benieuwd. Ik heb het nooit eerder gedraaid. Zal wel weer iets grappigs zijn. Ga je gang, Yasha.
1: Het

Ja, Sja. Het verhaal over de nachtzuster. Hoe kom je erop? Dit is een dame uit Suriname. En zo heet het ook. Een hitje voor Sherry. De zangeres heet zo. Uit 1983.

0: leuke zangeres, Sherry. En de dame uit Suriname. We gaan op weg naar de bodem van natuur. En dat doen we met Paolo Conte uit Italië. Met Via Com'è.
1: Yeah.

0: Leuk. Paolo komt via Con Me. We gaan op weg naar het half uur. En we hebben deze drie klaarstaan in Studio 2 bij Wiebe Barkie.
1: Deze drie. Zo in Dekker Radio. Yeah.

Nou, is al een tijdje geleden hoor, deze. 1967. Udo Jürgens, de Udo. Ik weiß was ich will. Hij was in die tijd een keer in Amsterdam. En ik als fotograaf mocht hem fotograferen. Hij was een ontzettend aardige man. Hij liep gewoon gezellig mee. En ik vroeg in het Nederlands, want mijn Duits was toen nog niet zo best. Of hij eventjes daar wilde zitten en hier even. Nou, dat deed het allemaal. Dadelijk Hurricane Highway. Maar eerst Jason Mraz met Meghan Trainor. Hoor maar.

Zo hé, jengelende gitaren bij Dekker Radio. Ja, baby, I'm cool with it. Ja, yeah, I'm cool with it. Yeah. I'm cool. Hurricane Highway. Baby, I'm cool with it. Ik heb geen oren meer over. Baby, I'm cool with it. Dankjewel hoor. Nou, dan ga ik meteen nog even verder. Kan mij schelen. We nou toch aan het herrie maken, toch? Ken je BTO nog? Backman Turner Overdrive. Roll on down the highway. We gaan naar 1975 toe. We ran

Sen yürüydün oh. Oh, kolladın. Çoma yoma batırdın. Dağıl nereye? Het Zweedse staat op een voorhoofd en dat komt niet door de warmte in de studio in dit geval. Nee.

0: spel.
1: Fleur en kaartenspel. Nooit eerder gedraaid. Leuk nummer. Begin van dit jaar uitgebracht. Leuk hoor. En ik heb een... nee hoor, geen familielid. Deze meneer die heet Dave Dekker. Nou, toevallig dezelfde achternaam als ik heb. Zij is mooi.

Zij is mooi. Nou, ik zie er niks van, maar dat zal vast. Dave Dekker zong daarover. Eens eventjes kijken op de klok, hoor. Oh, het gaat veel te hard weer dit uur. Ja, ik heb het alweer in de gaten, hoor. Nou ja, dan gaan we dan maar weer even op weg naar het hele uur. En ik neem vast afscheid met een prachtige van Steve Winwood uit 1981 afkomstige song. Hij neemt de Night Train, de nachttrein. Tot de volgende Dekker Radio. Bedankt voor het luisteren.

0: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

mannetje. Toch? Of vind je het niet zoveel aan? Nou, ik wel. Glennis Grace en Tino Martin samen. En zonder jou. Dekker Radio. Ha ha ha. Ha ha ha. Everick Simone.

Daniel Busser heet deze zanger. En Zomer is van een tijdje terug. Jawel, ik trek ze uit de kast hoor. De vergeten melodieën, zoals deze van Claude Rogers. Check

Verbazingwekkend goed, deze van de Beatles. Jawel. En ze gingen maar door in de tijd, hè. Elke keer weer een prachtige uitgave. Drive My Car was uit 1965. Ja, zo oud, zeg. Jongen. En ken je dit gezelschap nog? The Talking Heads. En in 1981 zongen ze deze hit. Eens in je leven moet je naar Dekker Radio hebben geluisterd.

Kabaal Radio Dekker. Excuseer zich. Talking Heads en Once in a Lifetime. Hoef je ook maar één keer naar te luisteren. Dat is niet zo erg, hè? Even rustig aan met Richelle Brink, heet deze dame. Zonder afscheid. Nou, ik ben benieuwd.

0: Best wel een knap nummer van Richelle Brink. Onthoud die naam, zou ik zeggen. En zonder afscheid. Nou, ik neem nog geen afscheid, want we gaan eerst nog even naar het half uur toe. En Wiebe zit in studio 2 met deze drie klaar. Kom maar op, Wiebe.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

Weet je, ach, prachtig. One Bad Apple uit 1971. Dekker Radio deel 2, daar ben je aangeland. Drie achter elkaar. Beloofd is beloofd. Dadelijk Daantje met mannen, maar eerst de Time Bandits.

vond je die autopet die voorbij kwam? Oh, die zou ik wel willen zeggen. Ja. Vroeger heb ik die gehad als kind. Zo'n autopet met twee van die mooie wielen. En een stuur. En dan moest je wel heel goed sturen, want anders lag je op de grond. Nou, dat heb ik heel vaak gepresteerd. Maar ik ben er niet slechter van geworden. Careless Whisper. Ken je deze nog?

muziek uit 1966. Meer dan niets betekent dat. Mashkenada. Ja. Moet je een beetje tevreden mee zijn. 1966 staat erbij. Ja, dat klopt wel. Hè. Heel lang geleden. Ja. En dit stel kennen we ook wel. Uit Nederland. De 3J's. En ze gaan dansen tot het over is.

0: Harry Styles. And American Girls? No. Volgens mij een hoop herrie voor niks, toch? Hij is weg. Geschrokken van wat ik zei.
1: Een sleutel zat de trap op, maar dat had totaal geen nut.

dan komt er een discussie over vrouwen over drank. Wat ben je nou toch mee bezig, man? Dat vindt hij stank voor dank. Opeens een sms, die steunt op stil gedank.

Alida's Hitting. Mooi lied hoor dit. Uit 2021 zien Vrouw Mrs. Wieten. In dialect was dat. Hé, hey, we zijn er doorheen. Oh jeetje. En ik had er nog eentje klaarstaan van Yes uit Engeland. The Owner of a Lonely Heart. Move yourself.

0: Dit is jouw Hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. Freemusicradio.nl.
1: Bond, Jan Berg.

Terug uit Jannik rond de 87 met de opening programma Bond voor vandaag. Is het Depeche Mode, hoor u voorbij komen. Strange Love was de titel van de plaat. Ja, vriendenliefde. Ja, dat komt ook voor in deze wereld natuurlijk. Ik ben Jan Berg trouwens en ik draai de plaatjes voor u het komende uur door met de hedendaagse muziek van De Bauza. Dit is Lose Myself.

0: Dansbare muziek van vandaag de dag, de Bausa en Lose Myself. Ja, soms verlies je jezelf. Hè. Wij gaan door met muziek wat wij altijd noemen in het vaatje van...
1: Ouwe meuk!
0: We gaan 1962, Sue Thompson. En zij bezingt Norman.

0: 1962, Sue Thompson. En zij bezong Norman. Je vraagt je dan, hoe zou het met Sue Thompson zijn? We zijn inmiddels zoveel jaren verder. Zou ze er nog zijn? En hoe zou het met Norman zijn?
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Maak een sprongetje naar het jaar 2004 met Cedar en Amy Lee. Dit is Broken.

0: 2004 muziek van Seether samen met Amy Lee. Broken, de titel van de plaat.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Hoppen we door naar het jaar 2018 met Hozier en Mavis Staples. Dit is Nina Cried Power.

0: van Hozier en Mavis Staples, Nina Cried Power.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Die werk hier van Albert Castiglia. When the Coin Came Calling.

0: That paper.
1: Daar is er opeens in de Rhythm and Blues hoek, hè, met Albert Castiglia. When the Coin Came Calling, van zijn nieuwe cd.
2: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
1: Na 1995, Paul de Leeuw samen met Simone Kleinsma. Dit is Zonder Jou.

mooie muziek van Paul de Leeuw en Simone Kleinsma uit 1995. Dit was Zonder Jou. Wij moeten op naar het half uur. Gaan we doen met deze van Mungo Jerry. We gaan naar 1971. Lady Rose.

Even uit jaar 1980 meteen van Jermaine Jackson, een van de Jackson broertjes natuurlijk. Let's Get Serious was de titel van het nummer. Inderdaad, laten we eens een beetje serieus zijn in de wereld. Ja, mag af en toe ook best wel een grapje en een lach bij natuurlijk. De muziek anno 2026, Alex Warren.

0: Hedendaagse muziek van Alice Warren. Dit was Passenger.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Dat betekent dat we weer terug gaan in de tijd. Gaan we doen met deze van The Shoes uit 1967. Farewell in the Rain. Nou, paraplu in Zuidwesten bij de hand zou ik dan zeggen.

0: Ja, terug naar 1967 met The Shoes. Zeer herkenbaar aan het kenmerkende stemgeluid van de zanger Tio van S. Farewell in the Rain was de titel van deze plaat.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan het thuisdag met Madonna en Justin Timberlake. Dit is 4 Minutes.

0: Madonna, Justin Timberlake, 2008. 4 Minutes to Save the World. De plaat is dan ook precies net ruim 4 minuten lang.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Hebben we ook voor u Kevin Sullivan hier zo met zijn nieuwe plaat. Our Piece of the Map.

0: gezellig, vrolijk nieuw plaatje van Kevin Sullivan, Our Piece of the Map. Ons stukje van de kaart waar hij met zijn hele familie woont en leeft.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig bij die?
0: Ja, het is ook gezellig.

Uit 2014 de muziek van Pitbull samen met GRL. Dit was The Wild, Wild Love. En dat bracht ons aan het einde van het programma. We zitten er weer doorheen, uurtje aan het Bontekoe Radio Toestel. Ik ben Jan Berg en ik heb ze weer voor plezier voor u uitgezocht en voor u gedraaid uiteraard. Reageer op het programma, kan en mag zoals altijd. janberg.radio@gmail.com is de adres daarvoor. Ik laat het erbij. Ik wens u een hele fijne dag. Ik vertel u alleen nog even wat de muziek is waar je mee uitgaat. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1978 met Olivia Newton-John, A Little More Love. Daarna een nieuw werkje van Cheryl Hang, Woodlook, I Know You're There. Bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag tot de volgende Bond.

0: De hits op een rij. Op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.
2: Enjoy this trip.

0: thema van Express. En dat was dan ook de band Express uit 1988. De overigens programma Bond voor vandaag. Fijn dat u er weer bij bent. Jan Berg is de naam. Ik ga ze weer lekker voor u draaien de komende uur.
1: One.
0: The Stones anno 2026 in The Stars. Three,

0: Nou, we rockers van de Stones zijn er nog steeds weer bij anno 2026. In de Stars was de titel van het plaatje. Hoogste tijd om eens terug te gaan in de tijd dat de Stones er ook al waren.
1: Oude meuk!
0: Dat oude meuk, 1969. Glenn Gamble. Dit is Galveston.

0: Glenn Gamble uit 1969, Kelverston, het titel van het plaatje. Je hoort het hier voorbij komen in de Bonte Muziekverzameling.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: 2004 met Josh Stone.

0: De muziek van Josh Stone uit 2004. You Had Me.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Gaan we naar 2020 met Rita Ora. How to Be Lonely.

0: How to be lonely, Rita Ora.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hier werk van Marcy hier zo, Sticky Thumbs.

0: De muziek van de Backstreet Boys uit 1996, alweer deze opname. Quitting, playing games with my heart. Ja, je moet voorzichtig zijn. Hè. Niet alle hart op hol laten slaan en ook geen misbruik van maken natuurlijk. Hè.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Op naar het half uur met muziek uit 1979. Dit is Cashmere en Love's What I Want. Ja, wie wil dat nou niet?

De muziek van Mr. Mister even terug naar het jaar 1986 naar deze. The Broken Wings, titel van de plaat. En u bent er nog steeds bij de Bonte Muziekverzameling. Jan Berg ben ik en ik ga nog lekker door met de muziek. Alyssa Grace hebben we hier zo. De hele nieuwe muziek, Bloodstream, zo heet het plaatje.

0: Alyssa Grace en haar nieuwe plaat Bloodstream. Zo heette het nummer. Wij gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Het jaar 1963. Billy Fury. When will you say I love you?

0: Ja, kort gezegd, wanneer zeg je nou een keer dat je van me houdt? Ja, meer dan 60 jaar geleden. Billy Fury, When Will You Say I Love You?
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
2: I haven't ever really found a place that I call home.
0: Dido, Life or End.
2: I never

0: En zo is het bij het 2003, deze opname van Dido, Live for Rent, zo heette het. Wij gaan weer wat nieuws draaien.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuwe Nederlandstalige muziek van Femke Hengeveld. We gaan een feestje vieren.

0: Het feestje van Femke Hengeveld, spiekvriend een nieuw werk. En dat hoort u allemaal hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die.
0: Ja, en of het ook gezellig is, wij gaan naar 2018 met Selena Gomez. Dit is Back to You 2.

En dat is de muziek van Selena Gomez. 2018 kwam dit uit. Back to You Do, zo heette het plaatje. En bracht ons aan het puntenprogramma dat we weer afscheid van u moeten gaan nemen. Het zit er weer op. Een uurtje lang rond op je radio toestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg. En ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u gedaan. Reageren, dat kan en mag altijd natuurlijk. janberg.radio@gmail.com. Maar staat de rest daarvoor. Ja, rest mij u nog een hele fijne dag toe te wensen. Ik zou zeggen, heel veel plezier nog vandaag met alles wat u gaat doen. En ik vertel u nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1977 met Andy Gibb. I just want to be your everything. Daar nog een nieuw werkje. Jimmy Johnson en Wasting Time. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En heel graag weer tot de volgende bond.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen.
2: Yeah.
1: En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Hey, goedemorgen. De deuren zijn weer open gegaan van onze ochtendkroeg. Hier op deze woensdag. En samen met de Kaizer Chiefs. En die Ruby. Ja. Dat is een stevig begin om de ochtend mee te beginnen. De deuren mee open te doen. En we blijven zo'n beetje in die swingbare muziek vandaag op deze woensdag. Wat je van deze Valk? En Dancing the Night Away. Ja.

geen tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de ochtend.

Ja, ze mocht vandaag niet ontbreken. Deze Avril Lavigne. Eerst number two, growing up. En wil nooit meer groot worden. Ja, ik ken dat gevoel zo'n beetje. Ze hebben dat ook nog het Forever Young syndroom genoemd. Maar daar gaan we niet over gaan uitweiden vandaag. Nee, nee. En wat dacht je van deze Young Yellow? En ik moet dringend op vakantie. Ik heb ook dat gevoel, maar de baas wil er niets van weten.

Het was even terugkeren naar 1981 met die van Visage en Fade to Grey. Is het nu disco, is het nu New Wave, is het nu... Ja, dat is gewoon een machtige plaat. Was trouwens ook een one hit wonder in die 81 en we gaan een paar jaar later in de tijd met deze van Robert Long, een hele mooie. Heeft een kind, een toekomst, dat is de aanvraag. Doe die klaar.

zo jaren mijn lijflijntje geweest. Deze van Billy Paul. Only the strong survive. En het is eigenlijk wel zo. Mocht zeker niet ontbreken op deze woensdag. Ik kwam nog eens tegen mijn archief. Ik zei, die moet daarin. Dan natuurlijk met de makers van de playlist. Want daar beslis ik zelf niet over. En ken je nog deze van Avicii? Veel te vroeg van ons heen gegaan, die team. Maar wake me up. Goedemorgen.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Aantrokken halte ligt hoog op deze woensdag hier in de ochtendkroeg met deze Chumbawamba en Tum Tumbing. Ik heb het altijd zo'n rare titel gevonden, die Tum Tumbing. Maar ja, we gaan het ermee doen. Het is al zo lang dat we het aankondigen onder de Tum Tumbings. En nu speciaal voor alle mensen die aan het luisteren zijn en die gaan trouwen. Hier is BZN en de Wedding Bells.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: Het was er eentje uit 84 van Will Dura. Moest ik het eigenlijk nog zeggen, maar nee toch. En Hopeloos, het was een gigantische megamonsit. Werd overal gedraaid, zelfs in de dansings.
1: En mij hopeloos.
0: En we gaan nog een beetje van die dansbare muziek blijven draaien. Dat doen we met Kygo en One Republic en The Chasing Paradise.

Het is zo'n beetje altijd van die mysterieuze muziek van Busta Rhymes met Turn It Up, Fire It Up. Maar hij mocht er toch bij zijn op deze woensdag. Ja, ik vind het zo'n leuke muziek. Het heeft wel ietsje. En we gaan er nog eentje bij doen van de Starlings en Ozark Henry. En Onda, Your Spell. Imagine.

0: Ja, het was weer lekker Belgisch met de Starlings en Ozark Henry. Maar we gaan de deuren sluiten van onze ochtendkroeg voor deze woensdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Gewoon vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En morgen ben ik er weer met de nieuwe editie van de ochtendkroeg. Hier bij jullie op je favoriete radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog T-shirt en een Mabella Mia.

Ronald en Ruby hoorde je en Lollipop. Het origineel van de nummer wat later een hit zou worden door de Cordettes. De twee leden van het duo, dat waren de donkere Ronald Gum en de blanke Beverly Ruby Ross. En het was een zeldzaamheid dat destijds in 1958 een gemixt duo optrad. Ze waren overigens eerder werkzaam als schrijversduo. Dat even terzijde. Hey, hallo, welkom bij deze nieuwe aflevering alweer van The Oldies Project. Ook nu gaan we je weer deelgenoot maken van de verborgen muziek en de verborgen juweeltjes die er nog altijd zijn. Van de muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. In dit programma onder andere James Carr, The Scatterlights, Heinz and the Wild Boys. Maar ook deze van Johnny Burnett, een girl.

Je hoorde The Third Rail en Run, Amerikaanse pop-rockgroep bestaande uit studiomuzikanten uit de jaren 60. In 1968 namen ze hun laatste single op en een van de leden van The Third Rail ging het nummer Yummy Yummy zingen bij de Hayek Express. Dat is toch duidelijk te horen in het nummer. En daarvoor hoorde je Lorna Doone en Midnight Joey en we begonnen dit trio met Johnny Burnett. Dat is de titel Girls, Amerikaanse rockabilly-artiest die erg sportief ook nog was. Zo deed hij aan boksen, basketbal en aan voetbal. En samen met zijn broer Dorsey was hij de uitvinder van de term rockabilly. Burnett schreef ook nog enkele liedjes voor Ricky Nelson die stuk voor stuk een groot succes werden. Ook in deze aflevering van The Oldies Project de tragiek van de muziek. Deze keer met Don Partridge. En dan niet met zijn bekende nummer Rosie, maar die andere Blue Eyes. Maar eerst hebben we nog muziek voor je van Jethro Tull of Jethro Tull, Sunshine Day.

Moody Blues hoorde je wel bekend natuurlijk. Comes the Day, Britse band die in de jaren 60 enkele grote hits hadden. In de hoogtijdagen van de groep tussen 1966 en 1972 bestond de groep uit Mike Pinder, John Lodge, Justin Hayward, Ray Thomas en Graham Edge. En daarvoor hoorde je Lonnie Donegan, World Cup Willy, ook bekend van My Old Man's Dustman. De skiffelmuzikant met meer dan 20 Britse top 30 hits op zijn naam. Hij wordt vaak aangehaald als van grote invloed zijnde op de generatie van Britse muzici die beroemd werden in de jaren 60. Het nummer wat je hoorde werd speciaal geschreven voor het WK voetbal in 1966 dat Engeland als gastheer had en dat toernooi ook nog wist te winnen in de beruchte finale. Ik dacht dat dat tegen Duitsland was, West-Duitsland. We begonnen dit trio met Jethro Tull of Jethro Tull, Sunshine Day. Er is wat over te doen geweest over deze naam. Was het nou Jethro Tull of Jethro Tull? Nou, de platenmaatschappij had bij de eerste plaat van deze groep de naam gewoon helemaal verkeerd gespeld. Vandaar Jethro Tull en Jethro Tull. Britse rockgroep wiens muziek wordt gekenmerkt overigens door zang, akoestische gitaar en het dwarsfluitspel van Ian Anderson. Zometeen de tragiek van de muziek en onze nederpopplaat van de Sound Magic. Maar eerst deze. Dat is een hele leuke. Aardig om die weer eens een keer te horen. Luister maar eens naar Bob Azam en

0: Onze nederpopplaat, die hoorde de Sound Magic, When I Met Her. De groep is afkomstig uit het Gelderse Doesburg. En de Sound Magic bestonden uit Henk Alfrink, Rudy Eggenhuizen, Jaap van Eyck, P. Deken en R. van Wageningen. Ja, die voorname van de laatste twee die is ons geheel onbekend. Dus mocht jij het weten, je kan het ons laten weten via info@theoldiesproject.nl. En daarvoor hoorde je Heinz and the Wild Boys, Digging My Potatoes. Deze Engelse bassist en zanger van Duitse afkomst had zijn grootste hit met Just Like Eddie. Het was een ode aan Eddie Cochran. En voordat hij solo ging in 1963, was hij lid van The Tornadoes. En we begonnen met Bob Azam en Mustafa. Deze Libanese zanger en orkestleider werd geboren in Cairo. Nadat hij na zijn diensttijd probeerde een eigen bedrijf te starten, begon hij ook een carrière in de muziek. Het nummer wat je hoorde was overigens zijn enigste grote hit in zowel Nederland als België.
1: Dit is The Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek Don Partridge. Hij werd geboren op 27 oktober 1941 als Donald Eric Partridge. Deze Engelse zanger en liedjeschrijver werd wel eens de koning van de straatmuzikanten genoemd. Al op 15-jarige leeftijd verlaat hij het ouderlijk huis om zich op het dievenpad te begeven, vooraleer hij 12 ambachten en 13 ongelukken zou hebben. In de vroege jaren 60 wordt hij geïnspireerd door de Amerikaanse zanger Jesse Fuller. Partridge reist door heel Europa om op elke hoek van de straat te spelen en zichzelf begeleidend op een gitaar. Later begeleidde hij zich naast de gitaar ook nog op kazoo, mondharmonica, bassdrum en cymbaal. Hij krijgt een contract bij Columbia Records nadat hij zijn opwachting had gemaakt in de Edmund Andrews TV-show. Nadat hij talloze malen was opgepakt omdat hij op straat muziek maakte, was destijds streng verboden was. Zijn eerste opname Rosie zou een schot in de roos wezen. Het nummer bereikt een vierde plaats in de Engelse hitparade. Don Partridge stierf aan een hartaanval op 21 september 2010 in de stad Peacehaven in het zuidoosten van Engeland. De stad waar hij het grootste deel van zijn latere leven woonde. In de tragiek van de muziek Don Partridge en Blue Eyes.

Look at deze Norman Witcher and Somebody's Been Rocking My Boat. En daarvoor hoorde je de Skatalites, The Guns of Navarone. Groep werd in mei 1964 opgericht en wordt beschouwd als de eerste ska-band. Ze waren de vaste begeleidingsband voor artiesten die voor het Studio One label opnamen. Ze zijn overigens onder andere te horen op vroegere opnames van Bob Marley en The Wailers en Prince Buster. Het nummer wat je hoorde was trouwens de eerste plaat van een Jamaicaanse groep die in Engeland in de hitparades halen. Guns of Navarone, een oorlogsfilm 1961 met Gregory Peck, Anthony Quinn en David Niven in de hoofdrol. En daarvoor hoorde je Don Partridge, Blue Eyes, de tragiek van de muziek. Heb jij een suggestie voor dit onderdeel van het programma? Je weet het, je kan het ons laten weten. Straks nog muziek van Johnny Cash en Carlo, maar eerst deze van James Carr, Freedom Train.

Johnny Cash en It's Ain't Me Baby, een van de invloedrijkste zangers in het country genre. Hij werd wereldwijd bekend als The Man in Black. Zijn grote hits waren natuurlijk Ring of Fire en The Boy Named Sue. En daarvoor hoorde je The Machine, Smile a Little Smile for Me. Britse popband die het levenslicht zag in 1969. Het nummer wat je hoorde wist een vijfde plaats te bereiken in de Amerikaanse hitparade. En daarvoor van dit kwartet Carlo Brenda, The Great Pretender. Amerikaanse groep onder leiding van Carlo Mastrangelo. En we begonnen dit kwartet met James Carr, Freedom Train. Geboren in Memphis en hij maakte vanaf 1964 voor het Goldwax label een hele reeks soul ballads. Met slechts 6 nummers wist hij de onderste regionen van de hitparade te bereiken. Dus niet zo heel erg succesvol. Maar wel eens leuk om weer eens te horen in dit programma The Oldies Project. Waaraan nu ook alweer een einde gekomen is. Zoals u weet eindigen we altijd met een plaat uit een niet zo voor de hand liggend land. Deze keer is het Zwitserland. Ze heten The Gentleman en You Never Tried. Ik zou zeggen graag tot de volgende keer.

De waanzinnige woensdag 26 augustus 2026 met Lenny Kravitz en Are You Gonna Go My Way? Een hele goede morgen, welkom bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komende half uur Billy Ocean, een blokje shownieuws, CC Top, Coldplay, Cool Notes, Bowza en Tracy Human. En we gaan van start in 1985 met Tina Turner en We Don't Need Another Hero.

0: Namelijk kijk je in de top 40 van 1980. Billy Ocean en Are You Ready? En daarmee is het bijna kwart over geworden hier bij het eerste uur van de ochtendshow. Tijd voor de wereld van de glitter en glamour. Hier is ons eerste blokje.
1: Shownieuws.
0: Elise Boers verhuist met haar gezin na 3 jaar op Ibiza te hebben gewoond terug naar Nederland. De influencer vertelt op Instagram dat een ernstige notenallergie de doorslag heeft gegeven nadat ze op het eiland meerdere keren een allergische reactie kreeg en de medische hulp en ambulances vaak 30 tot 40 minuten op zich lieten wachten. Na een onverwacht heftige reactie op een persik vond ze het risico te groot worden en kiest ze voor de veiligheid en snellere zorg in Nederland. ZZ Top heeft zondag voor het eerst opgetreden sinds het overlijden van drummer Frank Beard. Het eerbetoon vond plaats in het Moody Theater in Austin, een van Beards favoriete podia in zijn tweede thuisstad. Frontman Billy Gibbons stelde tijdens de show vervanger Michael Monaghan voor, die door Beard zelf voor zijn overlijden was voorgedragen. Ondanks het verlies wilde de band de avond vieren zoals Beard dat het liefste had gezien.

Vijf jaar geleden een hit voor Coldplay, My Universe. Je hoort hem hier bij de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 26 augustus. Waar we zo een kijkje nemen in de hitlijst, maar eerst de Cool Notes. Uit 85 is dit Spend the Night.

online and on your dials. We play your favorite music 24/7. 24/7.

Top 40, hun stationair blijven staan op nummer 3. Bauza met Magic. Zometeen gaan we kijken wat het weer ons vandaag en morgen gaat brengen. Verder in het vooruitzicht, zelf op Mazzoli, Lionel Richie. En nu deze van Tracy Newman. Hier is Sanko.

0: Het weeroverzicht.
1: Het is woensdag 26 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we met zonnige perioden en bewolking, maar ook verspreid wat buien. Vandaag wordt een warme en benauwde dag met hoge luchtvochtigheid. Het wordt 23 graden in het noorden, 24 graden in het midden en zomers warm met 25 graden of lokaal wat meer in het zuiden bij een meest matige zuidoost tot zuidenwind. Morgen stijgt de temperatuur verder en wordt het in het hele land broeierig warm. De maxima lopen uiteen van 25 graden aan de kust en 26 graden in Utrecht tot 28 of 29 graden in het oosten. Overdag zijn er lange droge perioden met zon, maar in de late middag en avond stijgt vanuit het zuiden de kans op zware buien met veel regen, onweer en windstoot.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Tweede half uur starten we met Nitello Disco van Silver Pozzoli. Uit 85 worden we Step by Step. Onderweg Roxette, Requera en rond kwart voor hebben we weer een track klaarstaan van Orchestral Movers in the Dark, onze artiest van de week. En nu uit 86, Say You, Say Me. Hier is Lionel Richie.

De ochtendshow, jouw muzikale begeleiding tussen de top staan en neer weg gaan met Roxette. De Zweedse formatie scoorde in 1992 deze How Do You Do. Zometeen weer een track van Orchestral Movers in the Dark. Ze hebben deze week de nominatie voor Artiest van de Week. Maar eerst tijd voor Zomerse Klanken op de radio met Rick Ara en Vamos a la Playa.

Dat was So In Love uit 1985. Afkomstig van hun zesde studioalbum Crush werd dit meeslepende nummer geschreven door Andy McCluskey en Paul Humphries over de pijnlijke kanten van een verbroken relatie. De single

1996 van Charlie Lono is een Mental Tio. Je hoorde Fantasy World. Wij gaan ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow voor deze woensdag 26 augustus. Die we aftrappen met de Doobie Brothers China Crew. Dit uur nog onderweg DJ Jessica van The Fresh Prince naar Diesel uit 80. This is Sausage Light Summer Nights.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.nl.

0: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Patrick heeft de zomerkriebels.
2: Zomerradio.
0: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Ja, inderdaad, hè. Hele bijzondere goeiemiddag. Zo, dat zou iets beter zijn, denk ik. Ja, inderdaad wel. Hey, goeiemiddag en van harte welkom natuurlijk in een nieuwe aflevering van de Lunchbreak Show. Welkom in de Lunchbreak Club, als het ware. En we begonnen met deze lekkere jongens natuurlijk van niemand meer en niemand minder dan Train en Hey Soul Sister. Het is woensdag, gehaktdag, wat wil dat zeggen? Wel, we hakken de week in twee natuurlijk. Of misschien is het ook wel gehakt om te eten of zo, met de bolletjes en gehakt en tomatensaus en aardappeltjes erbij. Lekker, lekker, lekker, moet ik zeggen. Hier is muziek van dat we wel kunnen gebruiken. Hier

Ja, inderdaad, als ik het goed heb, dat was hun derde hit dat ze hadden uitgebracht natuurlijk. Hè. Club Tropicana, dit allemaal van Wham. En allereerst hit was Bad Boys, weet je nog wel? Ja, het is wel een heel tijdje geleden, ja, natuurlijk. Hè, de jaren 80, rond 84 of 86 was de eerste hit, dacht ik. Ja. Woensdagmiddag, van harte welkom, moest je pas afstemmen. Dit is de Lunchbreak Club hier, dat je naartoe luistert. En natuurlijk ook bedankt aan onze collega's hiervoor, natuurlijk voor de koffie, radio en dergelijke meer natuurlijk. En ze hebben nog een taartje laten staan voor mij, dus mag niet klagen, moet ik zeggen. Hier is Beyoncé en Beautiful Liar.

En dan waren wij de laatste nieuwe van Suzanne en Freek. En dit allemaal met ik ontmoet je al halverwege ergens in de middenlijn. Ja, inderdaad wel. In de cirkel. Ja, waarom niet, hè? Zo zullen we zeggen. Ja, woensdag op je radio. En wat ga jij nog allemaal presteren? Want het is tenslotte toch vakantie, hè? Inderdaad wel. Hier is onze Canadese vriend. Hier is Bryan Adams. And here I am.

Ja, inderdaad, je hebt het helemaal gelijk hoor. Het is een speciale versie, hè. Ja, inderdaad, uit de LP van We Can't Stop This Thing. We started, ja, inderdaad wel. Brian Adams komt uit Canada en is weer volop aan het toeren in Europa natuurlijk. Want het is zomer dit jaar natuurlijk wel. En als het zomer is, dan komt Brian Adams hier...

En daarna de Simon de Bos vlog de handen samen met Neil Rogers en maakte een hele grote hit natuurlijk in 1986. Duran Duran natuurlijk. En het allemaal met een Free to Love. Wat ligt er op jouw boterhammetje deze middag? Wel, je mag het ons altijd laten weten.

0: Natuurlijk. We doen er alles aan om veel van jou te horen natuurlijk. En we hopen dat je een klein beetje amuseert hier tussen 12 en 1 natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Hier is Milo en IO Technology.
1: She work, girl, she work the bow, she break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Inderdaad, het is woensdagmiddag, iets over het tijdje van half 1. Een hele bijzondere goeiemiddag als je nog aan het eten bent. Smakelijk eten. En als je nog moet beginnen, wel, is tijd dat je eraan begint, hè? Want wij zijn er maar tot 1 uur. We gaan terug in de tijd. Op de Maverick label van Madonna wordt het internationale debuutalbum van de Canadese zangeres Alanis Morissette uitgebracht. Het album Jagged Little Pill zal met ruim 33 miljoen verkochte exemplaren een van de best verkopende albums ooit worden. Hier is Alanis Morissette en Thank You.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song,
0: de
1: LP of artiest van de week,
0: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-hit van Patrick. De hit-hit van Patrick. De hit-hit van Patrick.

inderdaad, onze rit heeft nog tot en met vrijdag aanstaande. Dat is natuurlijk Bruno Mars en dit allemaal met zijn On My Soul. Laten we eens eventjes een medleytje draaien zo. Ik zeg wel, na deze van Bruno Mars is dat niet moeilijk natuurlijk met deze. Hier is de Spinners en dit allemaal met hun medley Working My Way Back To You Baby.

0: En inderdaad voor een klein beetje ingewijden. Wel, dat was een nummer die opgenomen is op het Rack label. Weet je nog wel, met die mooie bot op. Wel, ik heb het allemaal over de mannen van Mutt natuurlijk en dit met hun Tiger Feet. Het was eventjes rock and roll uit het onderste van de kasserol, zoals we zeggen. Nou, ik zal eventjes op het uurwerk kijken hier in de studio. Ja, het kan natuurlijk ook het uurwerk zijn aan je arm natuurlijk. Wel, dan is het hoog tijd geworden om deze te draaien.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Ja, en dat zijn de mannen van de Alan Parsons Project. And I don't want it to be like you.

0: mana abun bun
1: ja, inderdaad. En zo leren we ze ook nog eens kennen met andere hits en andere nummers natuurlijk. Hè. De Alan Parsons Project en I Wanna Be Like You. Hoeft ook niet, hè? Inderdaad niet. Nee. Onze LP of onze artiesten van de week natuurlijk. Tot en met vrijdag hier in de lunchbreak tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen.

Muziek van Emma Bale natuurlijk en dit dan met haar Fortune Cookie, weet je wel? Dat kreeg je altijd bij de Chinezen, zo'n blaadje met een tekstje op, weet je nog wel? Wordt nog gedaan, heb ik me laten vertellen. Hier is Lenny Kravitz nog eens eventjes en hier is Always on the Run. Ja, hij kan niet stoppen met lopen, ja, hij is er verslaafd aan, denk ik. Zo direct onze toetjesplaat, maar eerst nog eventjes, hier is hij, Lenny Kravitz.

0: Ja, zo inderdaad. De woensdagsaflevering van de Lunchbreak, die zit er weer helemaal op. Oh ja, ik hoor je alle geulen. Inderdaad wel. Nee, moet ik niet geulen. Morgen zijn we er weer natuurlijk met een nieuwe aflevering van de Lunchbreak met alles erop en eraan. En dat doen we elke week opnieuw natuurlijk van zondag tot en met vrijdagmiddag. Ja.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Hier is The Clash en Should I Stay or Should I Go? Morgen ben ik er weer. Tot dan!

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Dat noemen ze typische old school, lieve luistervrienden. Och, en daar stond ik in 1973 met mijn luchtgitaar. Daar gaat Alice Cooper.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Goeiedag, Hans.

uitzending wat een heleboel mensen denken. Nou nee, goed, ze komen dus niet uit Spanje. Nee, Santa Esmeralda was een Amerikaans-Franse discogroep die in 1977 een nummer 1 clubhit scoorde met een cover van het lied Don't Let Me Be Misunderstood. En de band was in zijn originele formatie actief van 1977 tot 1981. Lieve luistervrienden, terug naar de voltooid verleden tijd.

Een band vol met wereldsterren, lieve luistervrienden. Ja, ook zelfs Philip Bailey is hier het woord gekomen. En natuurlijk niet te vergeten Maurice White, Fred in White, Elmer Kay en Rolf Johnson. Daar waren ze, inderdaad. Earth, Wind & Fire in de middel van de roadshow. Ook via de vele lokale in Spanje. Vriendelijk welkom. Hey!

0: De schorre stem van Chris Dalman, de liedzanger. Een van de eerste platen uit 1977. Eén van de eerste. Wat een allereerste, dat weet je natuurlijk net zo goed als ik. Dat was Living Next Door to Alice. Smokey, lay back in the arms of someone.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: In 2007 verliet hij ons onverwachts. Onvergeetelijk, deze ster uit de Achterhoek in Nederland. Het begon allemaal met meisjes met rode haren. Hier is Arne.
2: Dit is de Middle of the Road
0: Jansen.
2: Show.

Het feestbeest Arne Jansen. Als ze veilig achter de keukengordijnen. Binnen 5 minuten stond de tent op zijn kop tijdens zijn optreden. Vrienden, oh, dat waren gouden tijden. Op aandringen van zijn moeder leerde hij het vak van kapper. Maar hij bleef tegelijkertijd bezig met zijn carrière in de muziek. Waarin hij zich vooral op Duitsland richtte. In het begin van de jaren 70 ging hij optreden met zijn begeleidingsband Leslie Gull. En dit leidde in 1972 tot de grootste hit uit zijn loopbaan. Meisjes met rode haren stond 17 weken in de Nederlandse top 40. En de Lovers Holiday! Hoe lekker! Zo af en toe, zoals voel. Van karakter in de middel van de roadshow. I Love His Holiday, Holly van Chains. En dit is Andy Gibb, het verloren broertje

uit Detroit, Michigan. Yes, USA, 1976. Dan gaan de... Oh, zo lekker zoel, hè? De flauwtes in de middel van de roadshow. Lieve vrienden, lieve Leute van Hoyte.

stuk voor stuk omhoog gehaald naar een van onze schuilkelders. De catacomben van de Middle of the Road Show. Schoongepoetst, spinnenwebben, huppakee, alles eraf, stof, etc. Desnoods met een schuurspoeltje. Easy living, natuurlijk. Och, wat was dat die hit van Uriah Heep uit Londen in 1967. Zijn ze erop gericht en dat even te gezeten. Vertelde je straks al dat we wereldwijd zijn ontvangen. Want anders zijn we natuurlijk in Spanje te ontvangen. Maar goed, in Vlaanderen, in Nederland, de USA, via de zenders van Net FM, vrienden. Ook daar kun je de Middle of the Road Show beluisteren. En zit kort ook via enkele lokalen in Australië. Ik ben er gelukkig bij. En dit is Jerry Rafferty uit 78.

gekkigheidsduo Tos. En Jagger en Mick. Met Jagger en Pieter Tosje bij plaatsen. 1979, vorige eeuw. Tuurlijk, logisch, logische wijze. You gotta walk and don't look back. Heerlijke koffie vandaag, vriendelijk. Ja. Ja, een zeer vriendelijke bediening. Vandaag Brenda weer. Alweer Brenda, nou goed. Frans weet weer verwant op blijkbaar. Oh ja, multiculti. Waggy is een begrip. Is een muziekstroming. Maar dat er ooit een waggy in Egypte zegevierde, nee. Nou, niet echt. Alhoewel, Jonathan Richman maakte er ooit een plaatje over. Hier is hij, de Egyptian Waggy, op jouw middel of de roadshow.

0: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Doe dit thuis nooit na.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.

mondo. Hoppakee. Ja, de knecht is maar hier. Nou goed, dit doen we dus. Peter Kolewenski en zijn brave broeders Rockers in Angeline, de blonde seksmachine. Nog zo'n snoepje. Er wordt al de weg getimmerd door de Carpenters.

Nou, heel af en toe kom ik nog een keer tegen de show. De Middle of the Road Show. Je hoort de muziek van de Carpenters. Jan Malaya uit de gouden jaren 70. Heel veel 70's vandaag. Muzikale snoepjes, lekkernijen. En zo veel nog veel meer op de zender, dus blijf lekker luisteren. En wij spreken elkaar morgen.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Volle kracht.
3: De muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie nog steeds luisteren naar dit radiostation. En welkom bij een uurtje De Muziekfabriek. Ik heb weer een aantal lekkere liedjes voor je klaarstaan en die ga ik dit uur voor je draaien. Zo, hou hem lekker hier en laat je wederom verrassen.
4: Ron van der Steen is je makker.
3: En onze eerste verrassing staat in de startblokken. Dat is die van Simply Red. Hier is Money's Too Tight to Mention.
5: Nou, daar gaat-ie.
6: Muziek uit het verleden en

En is je opgevallen? Dat waren drie liedjes achter elkaar als laatste. Eruption, I Can't Stand the Rain. En daar kan ik me helemaal bij aansluiten. En daarvoor, Avril Lavigne, What the Hell. En we begonnen dit rijtje van drie met Simply Red. Money's Too Tight to Mention. Fijn dat je bent aangeschoven voor een uurtje de muziekfabriek. En dit is Agda en de Munnik.

0: Straks het vervolg, dit rijtje van drie. Maar nu eerst tijd voor ons eerste item.
1: Nee!
2: Ja!
3: Van der Steen!
4: From long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
0: Dit keer hebben we te maken met Brenda May Tarpley. Geboren in Atlanta op 11 december 1944. Je kent haar vast onder de naam Brenda Lee.
4: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Deze Amerikaanse zangeres is actief onder het genre rockabilly, rock'n'roll, country en pop. Brenda Lee staat het beste bekend van haar hits I'm Sorry en Rocking Around the Christmas Tree. Brenda Lee is opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame, de Country Music Hall of Fame en de Rockabilly Hall of Fame. Lee was van jongs af aan muzikaal actief. Tijdens kerkdiensten zong ze solo's en memoriseerde melodieën op jonge leeftijd door naar de radio te luisteren en ze na te fluiten. Lee's eerste aanraking met de muziekwereld was toen ze door school een georganiseerde regionale zangwedstrijd won. Haar prijs was een live verschijning tijdens een radioshow van Atlanta in Star Makers Review. Ze brak in de muziek- en showbizwereld door in februari 1955. Toen ze verscheen op een radiostation uit Swainsboro om Red Foley te zien in Augusta. Een discjockey uit Augusta haalde Foley over om naar Lee te luisteren, nog voor Foley zijn show zou geven. Foley was onder de indruk van de 10-jarige meid met een krachtige stem en liet haar het nummer Jambalaya zingen tijdens de show. Tussen 1958 en 1965 scoorde Brenda Lee haar grootste hits. Succesvolle nummers uit die periode zijn onder andere Jambalaya, Sweet Nothings, I Want to Be Wanted, All Alone Am I en Breaking It to Me Gently.

geleend uit de jukebox. Deze van Brenda Lee en Sweet Nothings. Wil je ook een jukebox classic aanvragen? Ga dan naar de website www.ronvandesteen.nl. En je bijdrage die wordt zeer op prijs gesteld. Snel door met ons tweede rijtje van drie. Je hebt er nog eentje van met Roet. Dat is deze.

0: Het mag duidelijk zijn, als je dit toch hoort, dan denk je aan lekkere wijven, veel drank en dat zonnetje op je bolletje en dan ongeveer plusminus een graadje of 30.
1: De Muziekfabriek.
0: En natuurlijk een mooie blauwe azure zee.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat maakt het plaatje weer helemaal compleet. We hadden Mystique, Ritmo de la Noche, daarvoor Robbie Williams, Angels. En we begonnen met Agda en de Munnik. Heel veel lieve mensen. Tayo Cruz, Travis McCoy en Kylie Minogue. Lekker dansbaar. Luister naar de volgende drie. We beginnen met Higher.

0: Ik hoop dat ik je heerlijk zit te verrassen door middel van een uurtje lekkere muziek, waaronder die van Marco Borsato en Binnen. Daarvoor zat George Michael en Mary J. Blige en S. We begonnen met Tayo Cruz en Travie McCoy en Kylie Minogue. Wat een trio. En Higher,
1: de muziekfabriek.
0: Viola Wills heette oorspronkelijk Viola Mae Wilkinson.
2: Oude lullenplaat.
0: En werd geboren in Watts op 30 december 1939. Ze overleed op 6 mei 2009.
2: Oude lullenplaat.
0: We hebben te maken met een Amerikaanse popzangeres. Wills was gehuwd en moeder van 6 kinderen. Ze werd destijds in 1965 ontdekt door Barry White en was achtergrondzangeres bij onder meer Joe Cocker en Smokey Robinson. Haar doorbraak als solozangeres kwam in 1979 met een cover van Gonna Get Along Without You Now. Het was het begin van verschillende dancehits die haar de titel van Disco Diva zou opleveren. Andere hits waren covers van Both Sides Now en If You Could Read My Mind. Haar dancehits waren zeer populair in de homo scene. In de jaren 80 ontwikkelde zij haar eigen nieuwe muziekstijl, een combinatie van jazz en gospel. Wills stierf in mei 2009 aan kanker. Luister nog eens naar die disco-hit van toen. Hier is Gonna Get Along Without You Now.

Als je de databases raadpleegt, dan zie je er staan Amerikaanse popzangeres. Volgens mij niet helemaal juist. Want het moet gewoon zijn een lekkere disco diva. Ze stond even centraal met het liedje Gonna Get Along Without You Now als de oude lullenplaat. Ik heb het over Viola Wills. Wil je die ook aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl. Je bijdrage is van harte welkom. We gaan wederom 3 liedjes voor je opzetten. Dit is er een van. Het lijkt me heerlijk. Een huis in de zon. Luister naar Rob de Nijs.

0: Het was destijds een hele dikke hit voor Berlin in Nederland. Take My Breath Away. Afkomstig uit de film Top Gun.
1: De muziekfabriek.
0: En daarvoor zat weer Rob de Nijs, Huis in de Zon. En daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van deze aflevering van de muziekfabriek. Goed, ik hoop dat het een beetje naar je zin was. Laat het desnoods nog even weten via www.ronvondersteen.nl. Ik heb nog Take That voor je klaarstaan en Back for Good. Ik zeg maar weer gegroet, adios en maak er nog een hele fijne dag van.

0: op een rij.
1: Op een rij.
0: Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Shai, de Glamorous Live als eerst in deze afternoon. Het is wel heel frappant. Van de week heb ik ook een keer Sealy gedaan. Alleen die was wat korter. Deze was 8 minuten lang.

0: gelijk instart met Rocket, December 10 en Angel. Een nummer dat heel nieuw is. Shermanology en Insane. Maxi Priest met The Wild World. Ivan Helen en Jeff. Dat is leuk. Dat is nou echt onvervals Limburgse, Belgisch Limburg. Daar komt Ivan Helen vandaan. Dus op dialect strakjes uit 1982. Maar zoals ik al zei, Mutt en Rocket als eerste.
1: Now this here's the story of Abigail Rocket.

0: December 10 en Angel was dit en met een Rocket Hoodie daar weer voor.
1: De beste mix.
0: Zometeen Maxi Priest in the Wild World, maar eerst Shamanology en Insane.

0: onvervalste reggae. Oftewel onvervalste reggae. Maxi Priest en Wild World was dit.
1: De beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.
0: En in Ivan Heijlaar, 1982, met Jeff.
2: Nee, Jeff. Het is nu genoeg geweest.

ze lachen ons uit. Kom, spuug je gebroken hart van je tong en schop naar iedereen die je voor de voeten loopt. En dreig niet met kanaal,

toeteraar. En dan gaan wij naar Parijs, hef. En met een Français maken we dat op 1, 2, 3. Carrière. En dan zijn wij op de goede weg, chef. Dan zijn wij op de goede weg, chef. Kom, ga mee. Ga mee. Ga mee. Een kerel zoals gij, met ballen aan zijn lijf, die huilt toch niet op straat aan een...

En met de handen onder de rokken zef, voel jij je nog eens een echte vent. En ben jij dan nog triest, dan drinken wij ons zat. Dan drinken wij dit hart stom, jef. Dan drinken wij dit oude lijf weer om jong. Nee, jef, je gaat niet dood omdat je hart breekt, omdat een valse blonde een valse ronde je verlaten heeft. En hou op met die gekeel, omdat een driekwart hoer met je radijzen speelt. Je bent toch niet alleen, Jef. Je hebt mij toch. Maar je lijkt oude wijn in een gebarsten vat. Kom maar.

en met de handen onder de rok is af. Voel jij je nog eens een echte vent? En ben jij dan nog triest? Dan drinken wij ons zat. Dan drinken wij dit hart stom, Jeff. Dan drinken wij dit oude lijf.

0: Free Music Radio.
1: NL. Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

Nederlandstalig Henk Wijngaard en Hey Suzy en ook nog Marco Bozzato met Stop de Tijd. En voor de rest is het allemaal lekker. Angele, en niet Angelique, maar Angele. Angele. En What You Want is allemaal nieuwe plaatjes. The Flower of Love, ook nog met Casual Lady. Leuk, vrij nieuw is dat, vrij recent. Dus reden te meer om lekker te blijven. Komt mij nu met Ink.

0: dat ik dit moment nooit meer vergeten zal.
1: Nou, voor hem is de tijd wel gestopt met optreden, heb ik begrepen. Hij stopt er helemaal uit de muziek ook. Zomaar maar gekapt, hè, met al die ellende die hij meegemaakt heeft. Mimi Webb en Ghost of You, hoorde je daar weer voor? Het is tijd voor...
2: Later.
1: Disco!
2: Disco plaat.

0: Italo Disco van 07 Cartoon en Never Ending Love, de vocal version was dit. En ja, Hey Suzy, weet je nog? Hey Suzy. Oh, liefde, liefde op het eerste gezicht. Henk Weijeraard. Inmiddels alweer terug uit het ziekenhuis. Hij is geopereerd, hè? Een zware operatie achter de rug.
1: Hey

Flower of Love en Casual Lady. En Angela nu met What You Want als allerlaatste. Bedankt voor het luisteren. Dit was Afternoon Delight. Ga in gezondheid. En we spreken elkaar spoedig weer.

0: onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Welkom. Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
2: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
1: Lekker voor onderweg.
3: Alles min, maar hier ergens rechts. Af links. Verderop links. En nee, rechts.
0: Car Classics.
4: Ik rij met je mee.
0: Album Alphabet.

Die prachtige zomer van 1986. 40 jaar geleden alweer, zeg. Bruce Hornsby and the Range, met The Way It Is. Zo heet ook het album waar dit nummer op zat. En het werd een groot succes. Een mooie tekst ook eigenlijk, nog altijd wel actueel. Dat is ook wel wat je vaak hoort, hè. Dat je loopt te klagen over alle wereldgebeurtenissen. Dat dan bepaalde mensen roepen, ja, that's just the way it is. Some things will never change. En gelukkig dat dan daar de zin, ah, but don't you believe them, aan wordt toegevoegd. Waardoor je eigenlijk de conclusie kan trekken dat Bruce Hornsby verbinding is. Dat je wel degelijk dingen kunt veranderen. Ja, het kan ook. Daar ben ik ook wel van overtuigd. Ook al is het niet altijd even gemakkelijk. Dat weer niet, maar het kan wel. Hey, welkom. Dit is Car Classics. Nieuwe aflevering. 2 uur lang gaan we weer een reis maken langs de beste albums uit de afgelopen, nou, pakweg 70 jaar zo langzamerhand. 60, 70 jaar. En we draaien ze min of meer in alfabetische volgorde. Hoewel het wel dyslectische alfabetische volgorde is. Nou, dat verhaal heb ik je vorige week ook verteld. Ik heb nog een aantal albums staan met de letters T, de U, de V en de W. En dit staat op het album 13 Tales from Urban Bohemia. Het begin lijkt een beetje op het nummer van George Harrison, My Sweet Lord. Maar dan wordt het toch anders. Het zijn de Dandy Warhols. Het prachtige Godless. Goddelijk. Echt.

klinkt dan wel heel vrolijk, maar wat de hoofdpersoon in het nummer zou voorkomen is niet leuk. My Girl, Gun, Gun, Gun. De titel zegt genoeg van dit nummer van Citywack. Terug te vinden op Wanna Be A Star, album uit 1981. En ja, je hoort het. Het gaat over een vriendin van hem die hem verlaten heeft. Gewoon zijn vriendin eigenlijk. En blijkbaar door een klein misverstand is het misgegaan. En nu probeert hij haar terug te krijgen door ja, de hoop uit te zingen, te spreken dat dit nummer veel gedraaid wordt op de radio. Dat is in Nederland wel gebeurd, alleen het werd hier geen hit. Het werd wel nummer 1 hit in Canada, de groep. Het land waar de groep vandaan kwam trouwens. En ook in Amerika werd het nog een redelijk groot hit. Daar kwam die op nummer 22 van de top 100. Veel succesvol in Nederland was natuurlijk Doe Maar. Virus was destijds de laatste plaat die ze uitbracht in 1983. Voordat ze voor de eerste keer uit elkaar gingen. En dit nummer had ik daarvan nog niet gedraaid. Het is niet veel wat Henny vraagt. 1 nacht alleen.

Syndrome heet dit album van Japan. En ik vind het, natuurlijk, een fantastisch album. Dit nummer, Ghost, is ook nog een single geweest. Ik moet wel zeggen, ik vind het niet echt een radioplaat. Maar daar dachten ze in Engeland blijkbaar anders over. Want het heeft daar gewoon op nummer 5 gestaan, hoor, van de hitparade. En hier in Nederland is het eigenlijk een soort van cult track geworden. Maar ja, nogmaals, fantastisch nummer. En als je dan Tindrum draait in zo'n lijst als dit, dan vind ik wel dat je ook dit nummer moet laten horen. Dus daarom gedraaid op deze, ja, ik weet niet hoe laat het momenteel bij jou is en wat voor een dag het momenteel bij jou is. Maar in ieder geval, ik vind het een mooi nummer om een heel lang verhaal niet nog langer te maken. Ghost van Tindrum van Japan. Woodface is de plaat die echt heel succesvol was van Crowded House. Die plaat die komt nog. Dit staat op het andere album van hen, Together Alone. Plaat die de opvolger was van Woodface. En hoewel ik het album niet zo goed vind als de plaat daarvoor, staan er zeker een aantal hele mooie nummers op. Waaronder dit nummer. Dit is Distant Sun, Crowded House.

0: De zon lijkt soms ver weg, maar hij schijnt altijd achter de wolken, hoor. Dus sinds er schijnt hij te schijnen. Distant Sun van Crowded House, afkomstig van Together Alone. Mooi nummer. En er staan wel meer mooie nummers op deze plaats als Pineapple Head. Dat nummer heb ik al gedraaid. En we zullen ongetwijfeld, als we de W nog verder aanbreken, ook nog wel Woodface tegenkomen. Want ook dat album staat er gewoon enorm.
1: Dit is de Album Top 100.
0: Als je dit programma een beetje kent, dan weet je ook dat we altijd nog even een blik werpen op de LP-lijst in Nederland. Omdat er genoeg gebeurt in de Album Top 100. Aardig wat nieuwe binnenkomers, moet ik zeggen. Beter dan vorige week, dan hadden we er maar twee. Dat is nu wat meer. Op nummer 100, de eerste, daar vinden we een plaat van Karo G. Met een titel die ik bijna niet kan uitspreken. Maar ik ga het gewoon proberen om alleen al om de lachers op mijn hand te krijgen. Nomi Ariapiento de Sentire Tanto. Geen idee wat het betekent, maar nou ja, als je het wil weten, dan zou ik zeggen, gooi het even in Google Translate. Dat heb ik nog niet gedaan, maar dat kun jij wel doen. Dan gaan we naar nummer 77. Ook daar staat een plaat die voor het eerst genoteerd staat in de Album Top 100. Steve Lacy met het album Oh Yeah.
2: Oh Yeah, Oh Yeah.
0: Moet ik een stuk verder scrollen? Een heleboel zakkers en stijgers kom je nog tegen. Even kijken waar we de volgende nu binnenkomen tegenkomen. Die staat ergens, denk ik, bij de top 10. Even kijken hoor. Ja, hier heb ik hem. Op 16, daar staat die Electric Cowboy met Dance Night. Lijkt me een interessante plaat. Die komt nieuw binnen op 6. Op 12, Role Model met Chuck Tiny en The Hourglass. En dan heb ik hier ook nog de nummer 6. Die is ook nieuw. Dat is namelijk de Anniversary Edition van het album Growth van Olivia Dean. Het is namelijk 5 jaar geleden dat die plaat uitkwam. En daar is nu ook een mooie Anniversary Edition van verschenen. Zowel op vinyl als op cd. De top 3 bestaat deze week uit Olivia Rodrigo. You Seem Pretty Sad for a Girl So Love. Die stond vorige week nog op nummer 2. Nummer 2 gezakt van 1. Pedro van Ariana Grande. En op nummer 1 nieuw is Stray Kids met This and That. Ik heb hem geprobeerd te beluisteren. Ik werd helemaal gek van die autotune. Daar ga ik niks van draaien. Maar wat ik wel een leuk album vind, dat is een plaat die op nummer 16 staat. Nee, niet op 16. Ja, die is ook leuk. Maar ik doe eigenlijk nummer 12. Daar staat namelijk een heel leuk album van Role Model. En dat vind ik wel een plaat die de moeite waard is. Chuck Timely and the Hourglass. En het nummer wat ik je daarvan vandaag wil laten horen, dat heet Joy. Je sociale aandacht, dames en heren, jongens en meisjes, voor Role Model deze week.
3: Nieuw
0: in de Album Top 100 op 12.

All at Sea van Jamie Cullum. Dat betekent dat je het even niet meer weet of verloren bent. En hij schreef het natuurlijk zelf toen hij ook wel behoefte had om zeg maar te ontsnappen aan alle drukte. Je kent dat wel, je doet je telefoon weg en je wil alleen zijn met je gedachten. Ja, zo'n periode heb ik ook achter de rug. Sterker nog, je zit er eigenlijk nog een beetje middenin. Maar het komt vanzelf goed. Dat geldt zeker ook voor Jamie Cullum. Terug te vinden op 20 Something, een album dat uitkwam in 2003 hier in Nederland. En een jaar later was het opeens een heel groot succes. Ik herinner me ook nog dat hij bij Barend en van Dorp optrad. En toen dacht ik van ja, goede artiest. Uitstekende pianist ook hoor. Kan niet anders zeggen. Als je dit hoort, het begin van dit nummer, heb je niet het idee dat het hier om Terrence van Darby gaat. Maar hij is het wel degelijk hoor. Het is een heel mooi album.

0: niet hoor.
1: Er staat zelf het album. En zelf wat links en rechts gaat. Nou ja, goed, dan weet je in ieder geval dat je stereoapparatuur goed werkt. Dit heet She Kissed Me, staat op het album, het derde album van Terrence Trent D'Arby. Terrence Trent D'Arby's Symphony or Damn, plaat uit 1993. En tegenwoordig heet de man anders, als je waarschijnlijk al wist. Ik vergeet alleen zijn echte naam. Oh ja, dat is Samantha Maitreya. Nou, ik kan het bijna niet uitspreken. Maar goed, in ieder geval, het is goed bedoeld en hij maakt nog steeds platen. Treedt ook nog steeds op en het is nog altijd wel de moeite waard wat die man maakt. Ik moet zeggen dat hij zich na het uitbrengen van zijn eerste plaat behoorlijk arrogant genoeg naar de pers toe. En dat betekent ook dat heel veel journalisten hem toen afschreven. Vooral toen zijn wat experimentelere tweede plaat uitkwam. En nee, die werd niet zo goed ontvangen, ook niet zo goed verkocht. Maar dat derde album is een goede comeback. En ik moet zeggen dat ik het echt wel een goede plaat vind. Echt wel de moeite waard. De plaat Terrence Trent D'Arby's Symphony or Damn. En daar ga ik nog wel meer van draaien in de komende periode. Car Classics. Het is weer tijd om een live plaat bij de horens te pakken. En dat is Viva Rocks Your Music. Ik heb daar al eerder wat van gedraaid. Namelijk Belt Ends Burning. En de fans vinden eigenlijk dit een van de allerbeste Rocks Your Music platen ooit. En er wordt ook wel gezegd dat de nummers die erop staan, dat die beter zijn dan de studioversie. Nou, ze zijn in ieder geval hartstikke goed. Dat vind ik wel. Ik weet niet of ik het ook beter vind, maar zeker heel erg de moeite waard. En dat nummer wat ik nu wil laten horen is Out of the Blue. Daar begint je plaat ook mee. Werd in 1974 opgenomen, als ik internet moet geloven, in het Newcastle City Hall. De Newcastle City Hall wel te verstaan. En hoe klinkt die live? Nou, dat ga je nu horen. Dit is dus een track van Viva Rocks Your Music. Car Classics. Life is life.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

Een van de allermooiste nummers van Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next. En ja, dat is eigenlijk een tekst waar je denkt, nou ja, dit kun je overal op toepassen natuurlijk. Maar eigenlijk is dit nummer, dat wist ik helemaal niet, geïnspireerd op de Spaanse burgeroorlog. Dat heb ik echt nooit geweten, maar ja, in feite is die tekst nog best wel actueel eigenlijk. Want het is eigenlijk een waarschuwing tegen, zeg maar, politieke gelatenheid en onverschilligheid. Met andere woorden, ja, wat gaat er gebeuren als een samenleving onrecht negeert totdat het te laat is? Dat is inderdaad een interessant vraagstuk, eerlijk is eerlijk. Het staat dus op een bijzonder album van deze heren van Manic Street Preachers uit Wales. This is my truth, tell me yours. Dat is een plaat die in 1998 uitkwam. Een tijdje geleden heb ik de vraag gesteld in Car Classics of ik dat Robin Hood nummer van Brian Adams dan wel of niet moet draaien. Het is niet een van mijn meest favoriete tracks van Brian Adams, maar daar denken een heleboel mensen anders over. Dat is dan wel weer gebleken uit de mail. Dus we gaan het gewoon draaien van Waking Up the Neighbors. Het werd een hele grote hit en ik heb wel begrepen dat Brian Adams zelf nooit zo gek is geweest op dit nummer. Maar het heeft hem volgens mij wel heel wat geld opgeleverd. En laten we eerlijk wezen, als je goed luistert, is het gewoon een goed nummer. Van een hele leuke film trouwens.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Welcome.
2: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
3: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
2: Lekker voor onderweg.
4: Alles min, maar hier ergens rechts. Af links, verderop links, en nee, rechts.
0: Car Classics.
5: Ik rij met je mee.
0: Album alfabet.

0: Het blijkt wel weer dat wereldleiders doof zijn voor dit soort verhalen.
1: Car Classics.
0: War, Edwin Starr, staat op het album War and Peace uit 1970. En het nummer werd geschreven door twee vaste componisten van het Motown-label. Tweetal dat heel veel nummers en heel veel hits geschreven heeft. Namelijk Norman Whitfield en Barrett Strong, die waren verantwoordelijk hiervoor. En het is ook wel opmerkelijk dat de Motown-sound steeds ruwer werd. Je hoort ook bijvoorbeeld behoorlijk wat gitaren in dit nummer. Dat vind ik wel mooi eigenlijk. Sowieso een fantastisch nummer van Edwin Starr. En helaas nog altijd erg actueel. Welkom, dit is Car Classics. En als we bij de letter U kijken, dan zien we toch wel weer een boel unplugged albums daar staan. Ja, die van Eric Clapton. Hoewel, die zou ook nog bij een andere letter kunnen staan trouwens. Want die heeft een dubbele titel. Maar je hebt dan ook nog het album van Paul McCartney. Daar heb ik vorige week nog wat van gedraaid. En er zijn nog veel meer unplugged cd's trouwens. En ook de koor staan erin met Unplugged. En daarop staat de versie van Radio. En ik moet zeggen dat ik de versie zoals die op Unplugged te vinden is een stuk beter vind dan de studioversie van de koor. Dus dat nummer ga je horen.
1: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter
0: U. Moet ik er wel even bij pakken natuurlijk. Kijken of dit hem is. Ja hoor.

0: Je luistert naar Jeroen Drocht, de man die sneller kan praten dan Max Verstappen kan rijden.
1: Dat maakt het natuurlijk alleen maar beter en sneller. Car Classics.

Root Mill, het nummer van Texas Slaughter, had ik nog een live uitvoering van te bestaan. En die schijnt heel erg goed te zijn. Die heeft ook nog een Grammy Award gekregen. Stevie Ray Vaughan samen met Double Trouble. En dat is een album uit 1983. En ik miste bijna de laatste slag. Het laatste, zeg maar, nou ja, hoe heet dat? Het laatste, nou, slotakkoord is het natuurlijk niet. Maar in ieder geval de laatste klap van het nummer. Maar goed, in ieder geval goed liedje dit. Instrumentaal en zeer virtuoos. En daarom ook wel de moeite waard. Voorafgegaan door een track van Unplugged van de Chorus Radio draaide ik daarvan. Staat er ook nog Nederlandstalige muziek in de lijst van vandaag? Jazeker. Spinvis maakte in 2011 het album Tot Ziens, Justine Keller. Kom terug, heb ik daarvan afgedraaid. Vind ik een fantastisch nummer, maar ook het openingsnummer mag er zijn. Oostende, niet een van mijn meest favoriete Belgische plaatsen, maar dit nummer is wel heel erg mooi. Sorry België. Ja, we hebben ook luisteraars in Oostende, daar moet ik trouwens wel rekening mee houden, dat is waar. Oostende hier een beetje op af te kraken in Car Classics, dat kan natuurlijk niet. Maar goed, klachten mag je deponeren via het bekende e-mailadres.

is geen makkelijk album, deze plaat van Big Star, Third Sister Lovers. Sister Lovers, dat sloeg geloof ik op die tweeling waar onder andere Alex Chilton mee liep te daten, samen met Jody Stevens, de drummer destijds van Big Star. En nou ja, dat third, dat slaat natuurlijk op het feit dat dit de derde plaat was van Big Star. En ik vind het wel een bijzonder album. Ik moet hem nog altijd aanschaffen voor mijn eigen collectie. Die andere twee, die heb ik wel. Number One Record en Radio City, ook fantastische albums. Dit is wat moeilijker allemaal. Dat hoorde je eigenlijk al aan dit nummer, Stroke It Noel. En wie was Noel nou? Dat was Noel Gilbert, de man die dit nummer arrangeerde. Dat strijkersarrangement is dus van hem. Dat hoor je ook wel. Als je de CD opzet, dan hoor je op een gegeven moment die Alex Chilton roepen van Stroke It Noel. En Alex Chilton, nog even voor de duidelijkheid, dat is de zanger van Big Star. Niet dat je denkt van, over wie heeft hij het? Maar dat is de frontman van de groep. In ieder geval, bijzonder album van Big Star. Met moeilijke nummers. Ik heb er al een paar nummers van gedraaid. Beste nummer zou ongetwijfeld wel Holocaust zijn. Maar of ik dat nummer dan moet draaien op de radio, ik weet het niet. Dat is echt zo'n ongelooflijk eng nummer. Maar ook zo goed. Dat dan weer wel. Nou, laat het me maar weten. Als je vindt dat ik dat ook nog moet laten horen van deze plaat. Jeroen draait carclassics@gmail.com. Ik waarschuw je al wel vast. Het is niet echt een radioplaat. Maar wel toch wel bijzonder. Absoluut. En zeker heel erg de moeite waard om een keertje thuis te streamen. Als je die plaat niet kent of ook niet hebt. Ik ga hem nog aanschaffen. Dat staat vast. Dan gaan we naar een heel beroemd album bij de W. Wat niet mag ontbreken in zo'n albumlijst als deze. The Wall van Pink Floyd. The Happiest Days of Our Lives loopt keurig over in dat bekende nummer Another Brick in the Wall. En uit dit nummer blijkt wel hoe moeilijk Roger Waters het heeft gehad op school. Het was niet leuk om naar school te gaan destijds. Zeker niet als je naar zo'n Engelse school ging. Verschrikkelijk al die leraren daar. Luister maar eens goed.

0: traumatisch. School kan traumatisch zijn. Bleek ook al dat nummer van Supertramp, Cool. Maar ook wel uit Another Brick in the Wall. Part 2. De hit van dit album, The Wall van Pink Floyd. En dit staat ook allemaal op de plaat. Ja, ik vind wel, als je dit nummer draait, moet je hem ook wel draaien zoals hij ook op het album staat, toch? Gekoppeld aan The Happiest Days of Our Lives. Nou, dat gold niet voor Roger Waters. Het was niet leuk op school. En ik kan me er ook wel iets bij voorstellen. Ik denk dat de Britten behoorlijk streng waren, die Britse onderwijzers. Dus ik prijs mij gelukkig dat ik daar niet op school zat. Hè? Ik weet niet hoe het met jou is, maar goed. Hey, het is weer de hoogste tijd voor een leuk lijstje.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleveren in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Vinyl 33.
0: Welke platen zijn binnengekomen in de LP-lijst, de top 33 van de LP's? Nou, ik heb hem hier voor me liggen en ik zie dat Steve Lacy ook in de Vinyl 33 genoteerd staat met Oh Yeah op 25 eerste weeks. Dan gaan we naar nummer 13. Daar vinden we een wat oudere plaat van Kylie Minogue. Die komt uit de jaren 0X. Heet het album. Hartstikke leuke plaat. Er staan een paar leuke singles op. Ik heb alleen niet zo heel veel zin om daar vandaag wat van te draaien. Maar wel een leuk album om een keertje te streamen. Electric Cowboy met Tons Night vinden we op nummer 7. Die komt daar nieuw binnen. En dan gaan we naar de top 3. De Rolling Stones staat op nummer 3 met Foreign Tongues. Gaat één plaats naar beneden. Ook Ariana Grande staat niet meer langer op 1 met Pedal. Maar die zakt van 1 naar nummer 2. En nieuw op 1 Growth. Van Olivia Dean, de jubileumuitvoering. Ik heb trouwens gewoon zin om vandaag weer eens een keertje wat van de Rolling Stones te draaien. Want zoveel heb ik van Foreign Tongues niet gedraaid. Het is toch wel een bijzondere plaat. Vooral eigenlijk al vanwege het feit dat de Stones weer een keertje een nieuwe plaat hebben opgenomen. Dat is op zich al bijzonder, want die zijn ook al hartstikke in de 80, de leden. En natuurlijk is het ook leuk dat Paul McCartney meespeelt. Geldt trouwens niet voor de single hoor, die van het album is uitgekomen. Die single heb je vast wel vaker gehoord op de radio. Maar ik ga hem nog een keer draaien, omdat ik daar gewoon zin in heb. In the Stars, de single van Foreign Tongues. Dit zijn de Rolling Stones.
1: Dit is de Vinyl 33.
2: 3.

Nee, ik was hem niet vergeten. Het ijsicoon. Een van de 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je de pijp uitgaat. Armed Forces van Elvis Costello. Daarop ook die beroemde hit Oliver's Army. Maar dit vind ik misschien nog wel beter. Green Shirt, ook weer een tekst die helaas nog steeds actueel is. Geïnspireerd door de opkomst van het rechtsextreme... Ja, soms heb ik nog een beetje een klemmetje op mijn bek. Geïnspireerd door de opkomst van het rechtsextremistische National Front in Engeland. En ja, ook nog een aantal andere rechtse bewegingen. En ja, helaas hebben we daar nu in 2026 ook mee te maken. En ook mediamanipulatie komt voor in de tekst van dit nummer. Want je hoort ook dat in het nummer een nieuwslezeres de kleurrijke realiteit verandert in een zwart-wit beeld. Dat staat dan weer zo'n bol voor propaganda en desinformatie. Klinkt ook weer heel erg actueel allemaal. Het is ongelooflijk hoeveel nummers bijna profetisch zijn geworden, hè? Na al die jaren. Goed, tot zover de 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je de pijp uitgaat. En de album Top 100, vinyl 33, hebben we ook gehad. Gaan we terug naar het alfabet. Bij de W staat Waiting for the Sun van The Doors. Waiting for the Sun zelf staat daar niet op, maar wel dit Love Street. Een van de beroemdste nummers van dit album van The Doors.

Persoonlijk heb ik het altijd een van de mooiste nummers gevonden van Under the Pink van Tori Amos. Ik moet zeggen dat ik een boel vrienden en kennissen heb die dat album ook wel kennen, maar die zijn het nooit met me eens geweest. Daar begrijp ik helemaal niks van. Zo verschrikkelijk mooi dit nummer. Mooi album ook trouwens, de moeite waard. Ik denk dat ik daar nog wel wat meer van ga draaien van deze Under the Pink van Tori Amos. En daarvoor dus, we draaiden daarvoor ook weer Love Street van de Doors inderdaad. Wat je kunt vinden op Waiting for the Sun. Het is wel vaker voorgekomen dat je op album soms andere versies vindt van singles dan dat je gewend bent. Dat geldt ook voor het album 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life of Arrested Development. Daar staat natuurlijk ook People Every Day op. En ik vind de single eigenlijk beter, maar zo klinkt die op het album.

Het schijnt al een heel oud nummer te zijn, dit. Ja, sowieso is deze versie ook al 11 jaar oud, hoor. Dus zo nieuw is die ook niet meer, van Chris Stapleton. Tennessee Whiskey, wat je kunt terugvinden op Traveler, zijn debuutalbum. En dit nummer komt, ik geloof het 1983. In ieder geval, het was toen een grote hit voor George Jones. En het schijnt trouwens ook al een keer opgenomen te zijn door ene meneer David Allen Coe. Nou, die versie die ken ik helemaal niet. Opgenomen in 1981, een soort van country hit, geschreven door Dean Dillon en Linda Hargrove. En dit is eigenlijk de versie die ontstond toen Chris Stapleton aan het jammen was. Ja, je hebt dat wel eens, hè? Dan ben je een beetje aan het oefenen, eventjes alles klaarmaken voor opname van de plaat. En tijdens een soundcheck kwam dit in een opwerking tevoorschijn. Hij zong dit nummer, de band begon mee te spelen. En de producer die had zoiets van, dit moeten we opnemen. En nou ja, goed, die opname is gemaakt, stond er in één keer op en staat dus ook op Traveler. Nou ja, hartstikke mooie uitvoering. Goed, ik heb nog twee platen te draaien, zo te zien. En deze wil ik deze week ook nog even meenemen. Het album Waves van Patti Smith, de Patti Smith Group.

Het is maar één wave, hè? Niet waves, wat ik net zei, maar wave. Zo heet deze plaat van de Patti Smith Group. Geproduceerd door Trap Rundgren. Het staat op de hoes, dus dan is het waar. Frederick was een van de singles van dat album. Nou, ik heb nog een heel klein beetje zendheid over om nog iets te laten horen van het nummer van Funkadelic, wat ik hier heb klaarstaan. Freak of the Week. Zou over mij kunnen gaan. Uncle Jim Wants You at het album. Daar kom ik nog op terug. Ik denk ergens volgende week. Tot volgende week. Fijne week verder nog, hè? Fijne week. Ja. The Freak of the Week. The Week of the Freak.

0: Down Here Tonight. Dat was 1973, zo wat halverwege het jaar dat we ze hebben leren kennen. Dat is een tijd geleden, weet je. Zo'n dik 53 jaar achterom kijken met Steelers Wheels. Ze kwamen uit Groot-Brittannië. Het waren eigenlijk Schotten. Of ze rokken droegen, dat zou ik niet meer weten. Het is zo lang geleden. Steelers Wheels, stuck in the middle with you.
1: Stuck in the middle with you.
0: Zie je wel. Dat is een beetje wat gaat gebeuren in de tweede delen. Music Room. We are stuck together, weet je. Wij gaan de nieuwere platen gaan draaien. De nummers die een beetje door de twee landen dwalen in de hitparades. België, Nederland dan alweer. Kijken wie er op nummer 1 staat. Kijken wie er verdwenen is. En hoe ze het doen in de komende weken. Dat kan u allemaal verwachten, de nieuwe nummers. Dat in de Music Room, waarin we u van harte welkom heten.
2: Ready to use.
3: Frank Verhoeven.
2: Here goes.
0: Jolly Roll, die staat nog steeds genoteerd in de Belgische hitparades dan. Daar hebben we hem uitgeplukt en hij vindt zichzelf heel goed. I'm good.

0: Ik zei verleden week al trouwens, het doet me een beetje denken aan Peter Blanker met... Het is moeilijk bescheiden te blijven van een tijd geleden. Nou, al een hele tijd geleden. Jelly Roll. Het is een jonge man uit Nashville. Dat is in Tennessee. Een man die eigenlijk niet kijkt op een tatoeage meer of minder als je het even gaat bekijken. Jelly Roll, I'm good.
1: Dit is the music room. Let's go.
0: Hij staat ook nog steeds genoteerd. Ik heb hem uit de Belgische gitaarraders geplukt. Deze Alex Warren. Nog steeds met zijn Fever Dream.

0: We kijken er een beetje naar uit wat deze meneer allemaal nog gaat boventoveren, weet je. Want als hij in de hitparades wil blijven staan, dan moeten we toch wel mooi werk te horen krijgen. Net zoiets als deze Fever Dream. Dat was Alex Warren.
1: Nederlandstalig in de Music Room.
0: Nederlandstalig in de Music Room. Het moet kunnen. Zo weet de Nederlandstalige top 40 geplukt. Hebben we het over Ray en Bear. Moet je luisteren. Zij hebben het over de zonnebank. Nou, die hebben we niet nodig gehad in de afgelopen maanden.
2: Ik steek er een op en neem nog een slok. Ik vind het zo lekker, maar toch voel ik me rot. Mijn geld weer vergokt en een huurachterstand. Dan

Nou, hier in de studio denken dat je beter het liedje kan meeneurien en de tekst links laten liggen, hoor. Ray & Bear. Op 17 stationair blijven draaien in de Nederlandse top 40 deze week. Mooi, toch? Het gaat hem over de zonnebank, mocht u het nog niet begrepen hebben. Ja, hoor. Welcome to our house. If

0: tomorrow.
1: Nou, we hebben ondertussen al een heleboel social media ontvangen hier van mensen die naar Pukkelpop geweest zijn. Ja, hè? Alleen de artiesten die op Pukkelpop kwamen, die staan weinig genoteerd in de hitparades. Dat komt in de komende jaren dan weer natuurlijk. Maar toch gaan we er even naar linken verder in het programma. Ondertussen was het Barry met zijn chronologische volgorde van de dagen. Yesterday, today, tomorrow.
2: Frank Verhoeven.
3: Are you ready?
4: Welcome to the music room.
3: Party time.
1: Gaan we dit wat rustiger aan doen? Dit is Taylor Swift. I knew it. I knew it.

0: Het is een knappe dame, weet je. En ze heeft een politieke voorkeur in Amerika. Maar daar gaan we het op de radio niet over hebben. Taylor Swift. I knew it, I knew you. Zouden we ook kunnen zeggen. Het is een beetje moeilijk. Trouwens, dit is de Music Room waarin we de gitparades belichten in België en Nederland. We rennen als het ware een beetje door de gitparades.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Welcome to the Music Room.
0: Oh, mooi toch?

0: Dat is Bruno Mars, die kennen we allemaal natuurlijk, de Peter Jean Hernandez, tezamen met Carol G. Zij is Colombiaans, gaat 23e verhuisd naar het grote Amerika. En daar is ze doorgebroken tezamen met Bad Bunny. Mooi. Still, nieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40. In België hebben ze nog niet gevonden in de Rippenaars.
1: Dit is uw favoriete radiostation. U luistert toch ook elke dag?
0: Zeker weten. Bad Bunny, kent je hem nog? Moeten we hem zeker nog eens draaien in de komende programma's. Zien we wel weer. Dit is Criss Cross Amsterdam. Luisa Sonza, Willy William. En dat met hun My Oh My.

0: Ja, dat is Willem William uit Fréjus. Mocht u ergens aan de Côte d'Azur zijn, kan u hem eens gaan bezoeken. Wie weet. Louis Dalson, dat was er ook bij. En dan Chris Cross Amsterdam. De man uit Amsterdam. Moet dringend eens bellen. Misschien wel met Jordi en Sandring. Om eens te kijken wanneer ze nog eens in Frankrijk zijn. Trouwens, wij zijn jou...
1: Your number one radio station.

0: Het is een knappe meidengroep uit Los Angeles. Hoe zou je het kunnen stellen? Deze Cat's Eye. Cat's Eye heeft trouwens iets te maken met een edelsteen. Het zal een mooie zijn, daar zijn we zeker van. Dit is trouwens hun laatste. Genoteerd in de Lage Landen, België en Nederland met Animal. Are you ready?
1: Yeah! I love the radio, it's so random.
2: This is Frank Verhoeven.
0: Ach, je hoort het al op de achtergrond. Dit is De Bouwse. Nog steeds hoog genoteerd in Nederland, op 3 trouwens. Dit is Magnetic.

hebben ze onlangs leren kennen, deze De Banksen met Magnetic. In Nederland staan ze op 3 en België op 11. Ze hebben ondertussen al een nieuwe, die kunnen we gaan draaien in het tweede gedeelte van de Music Room. Beloofd is beloofd, belofte waard schuld. De Banksen met Magnetic. Daarmee hebben ze leren kennen. En daar zijn we ook heel tevreden mee.

Ze zijn ooit begonnen in 1966. Dat is een tijd geleden, weet je. Barclay James Harvest, een Britse rockband. And life is for the living. Een waardigheid als een koe, weet je. Nou, we hadden het over Pukkelpop. En we gingen een kleine link leggen naar Pukkelpop in dit programma hier. Het eerste gedeelte van de Music Room. Moet je luisteren. Play more.

Mouw op het podium en dan plotseling Tommelien Thijs. Tommelien Thijs die erbij komt. In het midden. Het was een verrassing, maar wel een hele mooie. The best music on the best station.

0: deze jongens die doen het nog steeds goed hoor. Miles met de Niall Horan. Deze Niall Horan waar we bijna uit het oog verloren. Nou, zijn hit in 2023, Heaven, weet je nog. Maar dan was hij er terug met Miles met een Drive Safe. Ondertussen zowat de langst genoteerde plaat in de ringparades. Mooi toch?
1: Ladies and gentlemen.
2: Welcome to the music room.
1: Let's go.
3: Come on.

0: Die hebben ze zo uit de Belgische hitparade geplukt. Het is meteen de langst genoteerde in die Belgische hitparade. 41 weken. En dat met haar zoo. Kan ze nog wel een paar weken volhouden, denken we? Trouwens, we krijgen ze hoogstwaarschijnlijk nog wel eens te horen.
1: Tijd voor koffie.
0: Oh, tijd voor koffie.
1: Always a better music mix.
0: Deze dame die doet ook al een hele tijd met dit nummer, hoor.

0: 41 weken doet ze dan deze Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. Nou, het zou wel eens een waargek kunnen zijn. Als je dan bedenkt dat er heel wat liefdesverdriet zal zijn ondertussen van de liefjes die achtergebleven zijn op de grote vakantiebestemmingen, weet je wat. Nou, gebeurt ieder jaar trouwens. En als je kijkt, we zitten in de laatste week van de vakantie eigenlijk.
1: Iedere week op jouw radio, The Music Room.
0: Dit is de hoogst nieuw binnengekomen in de streaming top 40. We hebben het over Ella Langley. En zij gaat kiezen voor Texas. Nou, daar heeft ze gewoond of daar woont ze tenminste weer. Ja, Choosing Texas, Ella Langley.

0: Als je maar weet over wat het allemaal gaat natuurlijk. Drinking Jack All By Myself. Om duidelijk te zijn, ze is geboren in Alabama en ze woont in Nashville. Deze Ella Langley. Prachtig country music in de hitparades. We houden ervan, weet je. Terwijl wij hier bezig zijn aan de koffie. Heerlijk hoor. Lekkere koffie, jongens.
1: Zomerse klank op je radio.
0: Hij doet er nog steeds bijzonder goed in de Nederlandse top 40. We hebben het over Rutger van Barneveld. Heeft niks met darten te maken, jongens. Maar hij zingt op de radio. En dat allemaal over zwoele, zwoele zomernacht.

0: dacht ik, zei je toch, lekkere zomerse klank op je radio. Hij is verleden jaar in het huwelijksbootje gestapt, deze Rutger van Barneveld. En daardoor is zijn stem misschien wel beter geworden. Zou het kunnen? Van Trapp, met je stem beter? Ja, dat zou kunnen, zeggen ze hier. Rutger van Barneveld, nog steeds in de top 10 genoteerd in de Nederlandse top 40 met zijn voele zomernachten. Daar hebben we nu nog...
1: The number one!

0: US, England, Germany, France, South Africa, España, Mexico, Japan, Korea, Netherlands.
1: Het is het beste nummer ooit gemaakt voor het wereldkampioenschap voetbal. Daarmee heeft ze haar eigen nummer verbeterd, weet je, want het stond 16 jaar lang op Waka Waka. Nu is het Shakira met Burn a Boy and Die Die, die het beste wereldkampioenschap voetbalnummer wordt, als we het zo mogen noemen tenminste.
2: Home of the biggest hits. Tuurlijk. 24/7. 365 days a year.
1: Ik ga eruit. Het eerste gedeelte van de Music Room zit er alweer op. Alweer geschiedenis geworden. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Er is nog een tweede gedeelte, weet je. Waarin we ook alweer de gitparades gaan belichten in België en Nederland. Kijken wie er binnengekomen is en wie er buiten gegaan is. Veel luistergenot nog met de collega's, want er staan er nog een heleboel klaar om ook voor u alweer op dit favoriete radiostation de betere muziek te gaan draaien. Tot in deel 2, de groetjes. En wees een beetje lief voor elkaar. Dag.

0: We zouden bijna moeten zeggen, amper 37 jaar achterom gekeken met een plaatje om de Music Room mee te starten. Het tweede gedeelte dan alweer. Texas. Heel wat mensen dachten die komen uit Amerika. Niks was minder waar trouwens. Het is een Schotse groep, ze kwamen uit Glasgow. En I Don't Want a Lover was eigenlijk de eerste single uit hun debuut LP, als we het zo mogen noemen. Southside heette die dan alweer. Dus een Schotse groep, niet uit Amerika, wel Texas. En I Don't Want a Lover uit 1989. Welkom in de Music Room, het tweede gedeelte, waarin we de nieuwere muziek eens gaan behandelen, beluisteren als het ware. Ja hoor. We kijken wie door de hitparades gaat stromen in België, Nederland. In het tweede gedeelte van de Music Room, dus we heten nu...
1: Welcome to our house.
0: Dit is een meneer die al weken genoteerd staat in de hitparades in de lage landen. We hebben het over een meneer uit Amerika, deze keer wel dus. Mr. Know-it-all, zo noemt hij zichzelf. Het moet kunnen, denken wij dan alweer. Dit is Teddy Swims.
2: Sometimes

0: Nou, jawel hoor. Er zijn soms mensen die de opmerking maken. Frank, we horen je meezingen. Nou, u moet het ook eens proberen. Beslist, weet je. Je wordt er vrolijk van. Het brengt je humeur helemaal naar de top. Teddy Swims uit het grote Amerika. We hebben hem leren kennen met Lose Control in 2023. Ondertussen hadden we ook The Door, Bad Dreams. Gone, gone, gone. Daisy Mister Know It All. En zijn laatste, dat heet Break Up in Reverse.
1: Your day sounds better.
0: Tuurlijk.
1: With the music room.
2: The best music on the best station.
0: Oh jawel, af en toe moeten we zijn plaat een beetje gaan pluggen, weet je. Een favoriete plaat, een nieuwkomer die nog niet genoteerd staat in de hitparades. En dat is een groep voor wie we het graag doen. Sam Jeus, kom uit Nederland. Hun laatste heet Feels.

0: is een van de betere groepen in Nederland. Sans Mieux, onder de leiding van Carmiel Merrison. En ze hebben ondertussen al een hele rij prachtige nummers gemaakt. Dit is de laatste, Feels Like Home.
1: Nederlandstalig in de Music Room.
2: Turn your speakers up.

0: Nou, wat een tekst. Het gaat over champagne doppen en kabeljauw. Ja, dit is de tekst die Robert van Hemert en Donnie ons wisten te brengen. Met How moet het nou?
1: Lekkere zomerse klank op je radio.
0: Hugel en Salto, de disjockey uit de buurt van Marseille, weet je.

0: Het is Hugel en Salto. Ze staan gauw genoteerd in Nederland in de hitparades, namelijk op nummer 2. Dat is een hele belangrijke plaats, weet je. Misschien volgende week wel op 1. Dat moeten we bekijken de komende weken.
1: Wherever you are, whatever you're doing, it's time to let the music take over. Brace yourself for an audio experience like no other right here. Hit play and let the good times roll with us.
0: Let the good times roll with us. Samber, daar gaat het over. Hij komt ook alweer uit het grote Amerika, maar dat wisten jullie ondertussen al. My body isn't ready. Zou het kunnen?

0: Het zou wel eens kunnen hoor, maar Buddy isn't ready. Hij rent als een trein, weet je. We hebben hem leren kennen verleden jaar in juli met zijn Undressed. Sedertien is dit het vierde nummer die hij in de hitparades gezongen heeft hier in de Lage Landen. Aaneensluitend als het ware. Dat is een mooie prestatie van deze Summer.
1: Met de Music Room behoort jouw dag tot de top.
2: Oh my god.
3: Welcome to the Music Room.
2: Let's go.
4: We zijn er klaar voor.
0: Deze jonge dame geeft zand in de zakjes. Op het eind van de plaat meer erover.
5: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: Ach, dat hoefde ik u eigenlijk niet te vertellen. We hebben ze allemaal kunnen bewonderen op Pukkelpop, weten. Tezamen met de Nederlandse Mal. Pommelien Thijs, een raar fenomeen, maar ze is opnieuw binnengekomen in de ultratop 50 in België. Op 44 en daarmee de langst genoteerde plaat in de Nederlandse en Belgische topparaders, weet je. Met 58 weken, dat is een hele prestatie.
1: Let's listen to the music, relax and have fun.
0: Relax and have fun. Het was prachtig op Pukkelpop. Toen Mal begon te zingen en een paar zinnen later Pommelien Thijs daaraan toegevoegd werd. Mooi was het. Terug naar de hitparaders. Another and 54 Ultra. Nog steeds hoog genoteerd in Nederland. Talk to you, daar staan ze trouwens nog in de top 5 genoteerd. We heten nu van harte welkom in de Music Room, dit is deel 2. Blijven luisteren en volume op 10. Ach, u weet het.

0: deze jongens mogen tevreden zijn hoor. Another and 54 Ultra. Na 22 weken notering nog steeds in de top 5 in de lange landen. Zowel in België als in Nederland. Het is heel mooi. Ik ruik de koffie jongens en dat vind ik altijd gewoon heerlijk.
1: Frank Verhoeven op jouw radio.
0: U weet het, we gaan er razendsnel door. Dit is Jonas Blue en My Life. En The Edge of Desire.

0: Je zou het bijna niet geloven, maar ze staan al 24 weken genoteerd. En in Nederland zijn dit stationair blijven draaien op 5.
1: Dit is uw favoriete radiostation. Oh yes. U luistert toch ook elke dag?
0: Zullen we zeggen ja? Nou, jawel hoor, daar zijn we zeker van. We gaan het even wat zachter aan gaan doen, want het ging razendsnel. Dit is Sienna Spyro.

0: Sienna Spyro. Ze heeft ondertussen al een nieuw binnengekomen trouwens in de Nederlandse top 40. Die hebben we verleden week al gedraaid. The Great Expectations, zo heet het. Een nummer die we zeker in de komende weken alweer gaan draaien. We zijn toe aan de gouden ouwe. Moet je luisteren.
1: Yesterplay.
2: Frank Verhoeven.
1: Come on.
3: Playing nothing but the greatest hits.

0: Dit komt uit 1970, weet je. Mooi hoor, George Harrison. Hij is ooit begonnen in 1958 bij de groep The Quarrymen. Waren een beetje de voorlopers van de Beatles eigenlijk. Trouwens, hij is de man die een dag eerder geboren is dan zijn officiële papieren vertellen, weet je. Wat allemaal kan in de wereld van tegenwoordig. Hij was dus een dag ouder dan zijn officiële leeftijd. Zou kunnen. My Sweet Lord. We kennen hem van de Beatles natuurlijk, George Harrison. Gedraaid in de Music Room. Ze wordt halverwege het programma. Doen we iedere keer goud van oud. En daar plukken we dan, ach, zowat de mooiste houden oude uit. Hopelijk heb je hem meegezongen.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Welcome to the Music Room.
0: Let's go. En dan Nederlandstalig op je radio. Dit is Meteor. We kennen hem. Ach, zo goed. Hij zoekt de nooduitgang.
3: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Zou de Wittig een beetje een laadbloeier kunnen noemen, deze Meteor, Joris van Rossum. Met een prachtige tekst op dit nummer moet je goed naar luisteren, weet je. Nooduitgang. Geplukt uit de Belgische gitparaders natuurlijk.
1: Welcome to our house. Turn your speakers up.
0: Cameron Witkamp en A Kingdom of Fear. Hoog genoteerd.

Ja, dan denk je meneer, die goud van de lage landen, weet je. Kan ook niet anders. In België staat hij op 2. In Nederland op 6. Cameron Witkamp en A Kingdom of Fear. Hey!

0: Het is een beetje een plugblad eigenlijk. Een Nederlandse disjockey. Ah, die willen we best wel eens pluggen hier bij de Music Room. Oliver Heldens is er met zijn laatste Lady. Een oud nummer opnieuw in een nieuw kleedje gestopt. Zo zouden we het kunnen vertellen.
1: Tijd voor koffie.
0: Tuurlijk.
2: Hoi.
1: Iedere week op jouw radio de Music Room.
0: Oliver Heldens. Iets dat je moet in de gaten houden en misschien wel gaan streamen. Dit is

0: is dat in beide landen genoteerd door deze Lost Frequencies. Of Felix de Laat uit Brussel natuurlijk. Een Belgische discjockey weer. Met zijn zoveelste nummer op rij in de hitparades in België en Nederland. Live it all! We like Lost Frequencies.
1: Are you kidding me?
2: My radio. More music now.
3: Frank Verhoeven. Ik

0: Arjen Blommaert en Zoe Levi. Een pracht van een lage landen samenwerking. Zo noemen wij dat hier in de studio tenminste. Tranen van hout was het. En daarmee staan ze nog steeds genoteerd in de lage landen.
1: Frank Verhoeven.
2: Are you ready?
3: Welcome to the music room.
2: Party time.

0: achtste staan ondertussen 26 weken genoteerd in de Nederlandse top 40. En nog steeds op 20 genoteerd. Justin zal ondertussen al een nieuwe hebben met Sam Harper. Maar dat moeten we nog bekijken de komende week of hij in de hitparade zal komen te staan. We houden nu natuurlijk wel op de hoogte.
1: Home of the biggest hits. 24/7. 365 days a year.
2: The number one.

Duitse Shakira en Burn Boy zingen hun Die Die voor de 9e week op rij naar nummer 1 in de beide landen, weet je, zowel België als in Nederland. Ach, we zien wat het wordt volgende week alweer, want dan hebben we ook twee delen Music Room. Next week. Hopelijk hebt u genoten van de twee delen. We hebben de hitparades behandeld in België en Nederland. Gekeken wat er binnen en buiten ging. Doen we volgende week al. Dank u wel voor het luisteren trouwens. Blijven luisteren is de boodschap. Hou het volumeknopje op 10, kunnen de buren blijven meezingen. Met de muziek die gedraaid wordt door de vele collega's die hier nog op een rij staan. Om aan u ook alweer de betere muziek te laten horen. Tot volgende week, de groetjes. En wees een beetje lief voor elkaar.

0: het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: And now, ladies and gentlemen. Flashback show.
2: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
3: Met Marcel Hergaarden.

Sydney Politti. Boom, there she was, samen met Roger Troutman. Was uit 1988. En daarmee op de Flashback Radio Show. Hier zijn de Jammers en Halfway There.

Dr. Adam, sorry, in de Flashback Radio Show. En you got the floor. Dat doet me herinneren aan een bepaald, niet nadat een specifieke televisieprogramma, waarbij dan daarna gezegd werd, laat varen die droom. Ja, anyway, laat me zitten, die moeten wij geweest zijn. Hier is Detroit Centrics, let's go out.

Je luistert naar de Flashback Radio Show. Dit was Detroit Centric's Let's Go Out. En als je dit hoort, denk je misschien aan Walking on Sunshine. Ja, zo klinkt het wel een beetje, hè? 1982. Is het niet helemaal. Hier is Birdie, samen met Ricky Disco. En Gimme All You Got.

De Doggett Brothers hoorde hier in de Flashback Show. En dat was In The Flow samen met Coco Malone. We gaan naar het einde van uur 1. Blijf lekker luisteren, straks nog een uur lang te gaan op jouw radio. Hier is RJ, Latest Arrival.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaarden.

dat je luistert. De Flashback Radio Show. We zijn aangeland in uur 2. Mocht je net ingeschakeld zijn, dit is van vroeger en nu nog een uur lang te gaan op je radio. We starten met Firefly featuring Rampage. En dat is een love medley. Alweer een paar jaar geleden. En daarachteraan hoorde je Mr. Marshall

Nieuwe track in de Flashback Show van Cyprel en Energy hoorde je. Meer nieuw werk. Hier is een track van Kenno Mill. En dat heet We're Never Coming Down.

En zo zijn we alweer in het laatste gedeelte van de show beland van deze week. Vernon Birch hoor je, Stepping Out. Tijd voor nieuw werk, Misha, samen met Relaye en Jesse Hall. Dit is Skyline.

0: Misha hoorde je samen met Relay en Jassie Helm, Skyline, een nieuwe track in de Flashback Show. Hier is Sunfire and it's never too late for your loving.
1: Are you ready? Let's go back to the

Nieuw werk hoorde je vandaag in de show van Dean. En Keep Coming Back to You, mevrouw met het ingebouwde kompas, komt altijd bij je terug. Hier is Lionel Richie en Can't Slow Down.

Down to the Bone hoorde je Feel So Good, die Opa Lopa remix. En daarmee komen we aan het eind van de Flashback Show voor deze week. Ik bedank je alvast voor het luisteren. Spreek je natuurlijk graag volgende keer opnieuw voor een nieuwe aflevering met nieuwe hits, oude hits. En hier is Larry Graham.

0: een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De Gouden Ouwe Club.
3: De Gouden Ouwe Club.
2: Met Nico van der Linden. The 80s, the 90s.

0: De heren werden bekend met de Sunshine Reggae en White Horse in het respectievelijk 83-84. En deze kwam op de proppen eind jaren 80, begin jaren 90. Ik heb het over Laidback, Tim Stahl en John Gulsberg uit Denemarken. Ze waren verantwoordelijk voor deze leuke plaat, Pinkerman. En daarvoor had nog een studiogroepje dat heette Shaft en de Mucho Mambo, oftewel Sway. Je hoort het allemaal voorbij komen. Kindje, van harte welkom. Dit is de Gouden Oude Club, die 80s en 90s hits. We hebben weer een paar leuke exemplaren voor je opgezocht. Kortom, geniet er maar van.
1: Welkom, welkom. 80s. 90s.

0: ze hebben hun naam te danken aan de Amsterdamse Zeedijk. Vandaag de dijk uit Amsterdam dus. En een van de talloze hits uit de jaren 90. Je hoorde, laat het vanavond gebeuren. En daarvoor nog de Stray Cats en Rock This Town. Dit is de Gouden Oude Club 80s en 90s hits. En over die Stray Cats gesproken, die kwam uit 1981. De beroemde en beruchte Yorkshire Ripper, ofwel Peter Sutcliffe, wordt opgepakt. Hij zou sinds oktober 1975 13 vrouwen op een gruwelijke wijze om het leven te hebben gebracht. En in de Eredivisie behaalt AZ 67 voor de eerste maal in de historie het landskampioenschap door Feyenoord in de eigen Kuip met 5-1 te verslaan. Het is voor het eerst sinds 1964, want toen was het DDS, dat een club buiten de traditionele top 3 de titel opeist. Oké, goed. Onderweg hoor je Mantle Jordan.
1: The 80s en

0: hij mag wel in het rijtje gezet worden van Bob Dylan en Neil Young qua muziekstijl, denk ik alweer. Hè? Tom Petty en de Heartbreakers, you're the Free Falling. En daarvoor nog Queen en The Show Must Go On. We zijn bezig met de gouden oude club 80s en 90s hits. We gaan even terug naar de jaren 80, jongens. Er gebeurde iets wat verschrikkelijk was. Het ging om een voetbalwedstrijd. En het werd in het Heyselstadion gespeeld tussen Juventus en Liverpool. En dat eindigde in een drama.
1: Goedenavond, dames en heren. 29 mei 1985 is een zwarte dag geworden in de voetbalgeschiedenis. Ruim drie kwartier voor de aftrap van de finale wedstrijd om de Europabeker der landskampioenen op de Heijzen in Brussel braken rellen uit tussen Liverpool supporters en aanhangers van de Italiaanse ploeg Juventus Turijn. In de chaos die daarop volgde kwamen volgens het Rode Kruis 36 mensen om, maar het zouden er ondertussen al 38 zijn. Volgens het agentschap Belga vielen zeker 257 gewonden, waarvan 15 mensen in levensgevaar verkeren.

0: 1999, DJ Jurgen en Better Off Alone. En daarvoor George Michael. Hij stierf in 2016 in december van dit jaar aan een natuurlijke dood. Er waren geen drugs of drank aan te pas gekomen. Nee, hij stierf gewoon in rust op het bed, in ieder geval. Daarvoor hadden we een kleine impressie van wat er gebeurde in het Heyselstadion in 1985. Juventus supporters en de Liverpool supporters raakten slaags. En een heleboel mensen werden doodgedrukt tegen de hekken. Ja. Onderweg voor je. Head away.
1: De Gouden Ouwe Club.

Een van de drie hits uit 84 voor Kool & The Gang. Over Kool & Gang gesproken. Enkele weken geleden, was het een week geleden of twee weken geleden alweer, kregen we de mededeling dat een van de oprichters, Ronald Kellis Bell, op 68-jarige leeftijd is overleden. Ik wou zeggen, een van de drie hits uit 1984. De andere was Joanna en Straight Ahead. In dit geval hebben we gedraaid Too Hot. En dan volgen nog Hathaway en Live. We gaan richting de top of the hour met onder andere deze leuke plaat van Garbage. Hey, graag tot zo!

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio. De Gouden Ouwe Club.
1: De Gouden Ouwe Club.
0: Met Nico van der Linden. The 80s. The 90s.
2: Uno, dos.

0: Ik kom net tot de conclusie dat als ik mijn bril wat verder van mijn neus afzet, dat ik beter ga zien. Heel apart. Je hoorde Paul Hardcastle en de zangeres Carol Kenyon en Don't Waste My Time in 1986. En daarvoor een man die geboren is in 1942 in New Harlem, in New York dus. Hij heet gewoon Bataan Natalona. Nee, zeg goed. Nee, niet Delano moet ik zeggen. Niet Delano. Bataan Natalona. Ja, zijn succes in Nederland begon natuurlijk met de Rappo Kleppo. 1980. En dit was eigenlijk de opvolger daarvan die we net draaiden. Sadie C. Smokes. Je hoorde dus Bataan. Hallo, welkom. De Gouden Oude Club 80s en 90s hits. We gaan even terug naar de jaren 90. In dit geval 1998. Real Madrid wint de Champions League. In de finale in Amsterdam is de Spaanse voetbalclub met 1-0 te sterk voor het Italiaanse Juventus. En in augustus van dat jaar vuurt de VS kruisraketten af op vermeende Al-Qaeda-kampen in Afghanistan. En een mogelijke productieplaats van chemische wapens in Sudan. Dat alles als vergelding voor de aanslagen op hun ambassades eerder die maand. Welkom, welkom.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

Pierre Michael Schilling, ofwel gewoon Pieter Schilling uit de Neue Deutsche Welle periode, 1983 ongeveer geloof ik. Baseerde natuurlijk op Space Oddity van David Bowie. Hij maakte gewoon een Major Tom van uit 1983. En daarvoor hadden we nog uit 98, Painless and God is a DJ. Maar welkom, dit is de Gouden Oude Club, 80s en 90s hits. En deze mag niet ontbreken, The Pet Shop Boys. West and Girls.

Een leuk gezelschap uit Rotje Knor. Ja, ja. De HHB, ofwel de Herms House Band. Opgericht in 1982 door een aantal studenten van het Studentensociëteit Hermes in Rotterdam. Je hoorde 94, I Will Survive. En dan volgen nog de Pet Shop Boys met West End Girls. We gaan even terug naar 1988, een jaar om nog nooit te vergeten. Het Nederlands voetbalelftal verslaat in Hamburg het Duitse elftal met 2-1 in een beladen halve finale van het EK. En uiteindelijk wint Nederland in München het EK voetbal door de finale de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. De doelpuntenmakers waren Ruud Gullit en Marco van Basten. Oh, ik heb dat zelf meegemaakt in een cafeetje. Het was een dolle boel. Ik zag auto's rijden met sirenes en dat soort dingen. Want we hadden uiteindelijk van het Duitse elftal gewonnen. En dat

0: ben nog nooit zo snel dronken geweest als die dag toen we wonnen van Duitsland met 2-1. De finale deed er helemaal niet meer aan toe, want natuurlijk. Uiteindelijk hadden we gewoon van de Duitse elftal gewonnen. Dat was onze finale, om het even zo te zeggen. Onderweg voor je Spence.
1: De Gouden Oude Club.

0: 80's en 90's hits. Dit is een, dit is de Gouden Oude Club. Joren, een Delftsvlieg uit Nederland. Spans. Een plaat geproduceerd en geschreven en gecombineerd door Peter van Aften en Richard Dubois. En over Spans weten we helemaal niks. Joren, zijn hit 83, Get It On. Hartelijk welkom, dit is de Gouden Oude Club met een terugblik naar 1997. En dat was niet echt een vrolijke ochtend. Toen we de televisie uitzetten, of aanzetten, zeg maar, en dit gingen horen.
1: Dit is een extra RTL nieuwsuitzending.
2: Goedemorgen. De Britse prinses Diana is om het leven gekomen. Ze is vannacht in Parijs overleden aan de gevolgen van een zwaar auto-ongeval. Ook haar nieuwe vriend, Dodi Al-Fayed, en de chauffeur van de auto kwamen om het leven. Het ongeval gebeurde omstreeks middernacht in een verkeerstunnel langs de Seine. De auto waarin Diana en Dodi zaten botste in hoge snelheid door nog onbekende oorzaak tegen de pilaren in de tunnel. De twee werden achtervolgd door persfotografen.
3: Een bodyguard van de prinses overleefde het ongeval, maar is zwaar gewond. Ook een motorrijder raakte zwaar gewond.
2: Eerste reacties op het overlijden van prinses Diana.
4: Diana, Princess of Wales, has died after a car crash in Paris.
5: Groot-Brittannië rouwt na de dood van prinses Diana.
6: En in dit koningshuis, wat eigenlijk alleen maar voor de aristocraten is, was zij de prinses van het gewone volk.
7: Goodbye,

Dit was de reactie van Elton John op de dood van prinses Diane in 1997. Hij herschreef het nummer Candle in the Wind. De gouden oude club, 80s en 90s hits. In dit geval gaan we weer even terug naar de jaren 80. 1980, hier's The Eagles.

0: In het kader van... juist, je hoorde de Rolling Stones. En 1989. En Rock and Hard Place. En daarvoor de Eagles. And I Can Tell You Why.
1: Gouwe ouwe club.
0: Onderweg weer de KLF en Tammy Wynette.
1: Met Nico van der Linden.

0: 80s en 90s hits. En dit kwam toevallig uit de jaren 90. 91, Justified and Ancient, The KLF en Tommy Wynette. En de laatste noemde, die ken je misschien nog wel van Stand By Your Man of Divorce uit de jaren 70. En dan wordt de Rolling Stones en Rock and Hard Place. Hartelijk al verteld natuurlijk, We kijken naar het klokje, we gaan afscheid van elkaar nemen. Vind je het erg? Natuurlijk!
1: De gouden oude club.
0: Maar, ik heb er nog een paar voor je. Het is er één van. De grote hit met Good Heart. Ja, toch? Listen to Your Father was een bescheiden hitje. Maar dit is ook wel leuk eigenlijk. Burger Sharky. Hey, you little thief. Hey, graag tot volgende week.

till he can't spend it. Don't stop now, honey, get down.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
2: Zindy. Peter Timmerman.

0: The Ladies of Soul. 2017 River Deep Mountain High. Wat een zingende zooi met die meiden. Ja, ja. Veranderen in complete grote zalen in discotheekzalen. In dancing ballrooms. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. Ik ben jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe uit de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. Eurovisie Songfestival 2023. Zullen we daar wat dingen van gaan draaien? Het is dus toch een beetje Eurovisietijd, toch? Het jaar 2023. Duitsland kwam met Lord of the Lost en Blood and Glitter. En het was best een gigantische plaat. Luister maar.
1: Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die.

een van mijn favorieten, The Lord of the Lust and Blood and Glitter. En hier komt de volgende. Het is Alessandra. Noorwegen. Queen of Kings.

Alessandra uit Noorwegen. In 2003 natuurlijk met The Queen of Kings. En tot slot, mijn laatste favoriet. Dit is Loreen uit Zweden. En

Hold Me Now. In de uitvoering van Nicky French. Was een hitdoek voor meester Logan op het Eurovision Festival destijds. Je vindt op de cd Eurovision van Nicky French. En met pop kreeg het een beetje een Motown beatje mee. Muziek nu uit 2000 van Nicky French. Toen zij meedeed aan het Eurovision Festival. En dat klinkt als volgt. Don't play that song again. Ze kenden met pop nog niet toen.

Nicky Friends op het Eurovisie Songfestival met Don't Play That Song Again. In 2000 was dat alweer. En dat deed ze toch best wel goed. En onder met pop werd er dan zelfs een mix die nou ja, wat dansbaarder werd in de 21ste eeuw. Goed, dan de Unser Lied voor Liverpool. De strijd is gestreden. The Blood of the Lost. The Lords of the Lost. Ja, die zijn het geworden en zij gingen naar Liverpool. En Patty Gurdy had ook graag die kans gehad. Maar goed, het lukte niet met de Melodies of Hope. Dit is van Live from Unser Lied voor Liverpool.

0: Strijders zei deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

Jinka hoorden wij met Alex Floria en Jodelit. Het kwam uit voor Roemenië op het Eurovisie Songfestival van 2017 met deze jodelplaat.

In de categorie opvallende platen hoorde Israël Jodelit, juist André Verdijn in 1972 met Angelique. Het verhaal van de dame die prachtig mooi kon zingen, maar het werd haar ondergang. Ja, 1986, muziek van A.H. Dit is The Sun Always Shines on TV.

Ah, and the sun always shines on TV. 1986, het is een tijd terug, maar toch blijft hij erbij staan als de dag van gisteren, zoiets. We gaan een plaat draaien voor een aantal jaren. En nou, het zijn nogal wat hoor. Hou je vast, de hele waslijst. Josh Elliott, Peter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugelink, Jan Brandjes, Hassan Patat, René van Gent en Gert Leers. En zij allen zijn jarig, daarom voor hun deze plaat van de Altered Images.

Alternate Images uit de jaren 80, begin van de jaren 80, was dit Happy Birthday. En we zijn speciaal voor Josh Elliott, Pieter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugeling, Jan Brandjes, Hassa Patat, René van Gent en Gert Leers. Nog maar eventjes de revue passerend, want ja, het was toch al een hele waslijst, dacht ik zo. We gaan een plaat draaien van Cloud uit 1986. Nee, gaan erover nadenken. 1978, ja, dat was het.

0: Close uit Australië kwam McLeod en You've Got All of Me uit 1978 op deze plaat. Imelda May in 2017 met een single Should I Have Been You.
1: I could tell you all the things I do for you, but it's no surprise when you just roll your eyes and say here we go again. She's gonna moan again.

Davine hoorden wij met Chef Noir uit 2017. Mooie plaat van Stephanie Etlingen tot besluit. I'll take bourbon over you.

De Mona Lisa Twins, Play the Beatles and More, hoorde Please Please Me van de dames. Maar ze kunnen ook hun eigen composities maken. Dat doen ze heel goed, onder andere in, op deze CD Orange. We gaan luisteren naar Still a Friend of Mine.